Zulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging dit er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. Eén persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint, en wil de ontwikkelingen dus niet vertragen zoals de topmannen voorstellen. En Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. En planten die nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. 's Avonds overal bewolkt en kans op buien.

0: 1 met het nieuws van 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. Gisteravond was er een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is een olietanker in de straat van Hormuz op mijnen gevaren en in brand gevlogen. De VS stelt dat het schip daar niet voer en dat het bij de kust van Oman werd aangevallen door Iran. Dat is ook de laatst bekende locatie van de tanker. Amerika stelt dat de tanker eerder al door een raket en nu door een drone is aangevallen. Iran claimt dat het volledige controle heeft over de straat van Hormuz, terwijl de VS juist stelt dat de gehele straat mijnvrij is gemaakt. En in Hollywood is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hacks de rol van de oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jonge schrijfster. Hacks kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De ESA heeft succesvol een satelliet gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is het een teken van stress. De missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. En wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. In Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart die heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hacks de rol van oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jongere schrijfster. Hacks kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. En na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek, Voor altijd Maas. Dat is Urks voor altijd vrienden. En met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden wordt het. En 's avonds bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was dat nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. En veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. In L.A. is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy gewonnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex de rol van een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. En dit jaar kreeg ziekenhuisdrama-serie The Pitt de meeste nominaties, 25... Net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wahl de prijs voor beste acteur in een dramaserie. En zanger Blauwtzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers die willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1.
1: L1.
2: Straks, als de zon gaat schijnen, vol, kun je weer gaan verdwijnen. Een briesje locht het ooi en toch lekker dat aan. Straks, als een lege strote leven is losgelopen.

0: met het nieuws van 6 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wilde graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen in november, de midterms. Veel democraten die stemmen namelijk per post. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. Nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jetten, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag door het kabinet rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een satelliet gelanceerd. En aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. En er kan worden gezien hoeveel licht planten geven. En als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag is het dan op veel plaatsen zonnig bij 22 tot lokaal 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. En de dagen daarna wordt het een stuk minder warm en ook een stuk wisselvalliger weer.
2: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de...

0: ik zal even proberen. Even kijken. Ik denk dat het vanmiddag wel beter ging, maar zoek maar dat, hè.
1: Leden van de Staten-Generaal.
0: Stomme beter even Willem verloten vanmiddag.

0: de bandjes en natuurlijk de geweldige muziek uit de jaren 80. LA geeft voor de tweede dag terug door de jaren 80. Van Madonna naar Michael Jackson naar Doe Maar naar Prince. Nou, hele leuke platen, zometeen onder andere De Bloem met Eva aan mijn moeder vragen. Alles kunnen van mij, vanuit de videobandje, vanuit de Walkman. Ik ga het allemaal draaien. Een week lang hollen we herinneringen op, draaien we de grootste hit en duiken we dus in de jaren 80. Misschien heb je zelf ook wel vandaag die beinwermers aangedaan. Maar het hoeft eigenlijk niet, want we hebben een lekkere dag met temperaturen van 28 graden. Let op, we zien gans terug hier in de jaren 80 bij L1. En dat is gaaf. En dit kan ze natuurlijk ook zelf meedoen. Aan het einde van de week komen we immers in de studio holen. De mooiste drie favoriete platen uit de jaren 80 mochten we ons gaan presenteren. En de krieten van ons een gans goed pakket met alleen maar vinylplaten. Want dat was natuurlijk hartstikke in. Normaal zou ze zeggen, op deze doordraai dinsdag draaien we aan het raad. Maar de ganse week hebben we elke ochtend op in de vurgeluur. Alles in het teken van de jaren 80 stoon. Dus we mogen alleen maar die jaren 80 platen lekker binnen laten komen. Gisteren was dat een heerlijke Nederlandstalige plaat. Ja, wat ga je er vandaag weer? Dat is natuurlijk even de vraag. Nou, toets even, dan zit ik wel lekker in lijn. En gewoon lekker wat ik door voorgloeien. Door natuurlijk als allereerste altijd met Fransje Broekhuizen. Want Fransje Broekhuizen heeft toch weer een schoon pleetje gemaakt. Wat ook weer te maken heeft met het draaien van platen. Want platen, dat doen we deze week draaien. En liefst nog van vinyl. Nou, hier kunt toch. Fransje Broekhuizen, wat heeft dat op bier gezag? Dat moet ik ook even natuurlijk gewoon vertellen. Is dit. Ja, droog draait dinsdag en dat in de week van de jaren 80. Dat betekent dat we het ook eens moeten gaan zoeken in het juiste genre van de 80's. Dus gaan we er helemaal voor over aan de wens van het rad. Nou, het rad is heel simpel vandaag. Dat doen we even niet, want ja, ik kan op de jaren 70 goed komen, maar het werd toch de jaren 80. En dat moeten we zeer zeker doen, jongens. En wensen we vandaag ook weer wakker is. En dat is Mikey. Ken je Mikey nog goed gemeen?
1: Ik ben Mikey en ik ben op zoek naar een tweede mokkel. Dus doe het wel zitten om samen met deze Casanova en een lange met zelfde mouzen bij de automatiek. Dan meld ik nu aan. Ik heb plaats voor 3 vrouwmussen. Vrouwmus 1 sleept even de kiel op een bank. Ja. Voor vrouwmus 2 heb ik een logbed in de tuinhoes gelag. Ja. Vrouwmus 3 moet herrie gaan maken met je Venceliano. U voor wim onger of boven in het stapelbed sleept. No, no. Ik heb wel al 1 vrouw. Maar die heb ik met de centen van de vorige video getrakteerd op een solo race. 3 weken heel der pil. Ik ben trouwens op zoek naar een mokkel voor route 24 met een strak lief. En dan riepen we zo fijn zijn, maar Mikey mogen jou niet drieën. Ik ben namelijk rambegeit nog achter het stuur gekropen, Pink. Ik kost niet eens maar recht kijken. Eén oog kijk naar zwamen, andere naar Molfort. Hier staat B&B trouwens gewoon voor Baco en Bami schieven. Dus bussen dit nu aan kijken en begint zo ram te steigeren? Of roet ze dich zo van de stoel af? Dan meld ik nu aan voor Casa Mikey, B&B. Mikey Remeu.
0: Oh, hoppakee. Dankjewel de Maasters. En hem straks een keer rollen. Veelvuldig te zien natuurlijk op de socials, op Instagram en zo. Mikey Remeu, mannen. En ik heb zo gemunt, jong. Laat het maar even weten, jong. Dan hoor ik het geen van dich. Oh, het is zo van de kibbers, hè. Bo. 12 van 6 gewoon IBL 1 in de week van de jaren 80. Laat ze binnenkomen, die lekkere appjes. En Marco Vongus van de partij. Marco.
2: Goedemorgen, toppers. Hallo. Goedemorgen, Pascal. Op deze dinsdagmorgen.
0: Ja, inderdaad.
2: Doordraai dinsdag. Ja, die jaren 80. Ik dacht bij mezelf van Sri Lanka, you are my Shangri-La, hidden in this sun. Recalling the land of my roots, where my life began. Ja, Sri Lanka, van het eiland, album Sri Lanka. Opgenomen en gezongen door de one and only Jack Jersey. Beter bekend als Jack Denees. In het jaar 1980, waar ik zelf ook nog een tribute heb aangeweid in 2018. Radio!
0: Radio Shangri-La, My Shangri-La van Jackie Jersey. Ik hoop er zeker op inzetten. Dat is de man van Purple was a Poor Man. Ah, nee, we kwamen volgens mij met de jaren 70 aan. Maar goed, als het jaren 80 is, dan mogen ze er binnenkomen. Let maar eens even op, jongens. Frankie Schultheis, goedemorgen, man.
3: Goedemorgen, Pascal en Stefan, of Paul.
0: Ja, Stefan, wat ik het dadelijk.
3: Hij met de Frank Schultheis het bronsen.
0: Welkom, Frankie.
3: De automatische deurmoteur op de doordraai dinsdag.
0: Ach, heerlijk, jong.
3: 80 jaren muziek.
0: Heerlijk.
3: Ja, man, we zitten weer op tot dinsdag, hè. De dagen die vliegen voorbij. De klusjes voor vandaag, mannen.
0: Ja.
3: Ik begin in Venlo. Draaideur, automaatje monteren.
0: Mm-hmm.
3: En dan heb ik nog het sturingen in Venlo. Eindhoven. En dan heb ik nog een keer een kro. En dan is de dag weer vol. Mannen, minder inleg voor vandaag.
0: Ik ben
3: gewoon even voor Barbara Mason with another man.
0: Barbara Mason.
3: Mannen, ik wens je een fijne dag. Ik schoon uw zending en besmorgen. Op de klassieke konzen. Radio.
0: Radio, en vandaag mogen ze natuurlijk ook een heutje opdoen, want vanmiddag is het weer hoedjesdag, want dan komen ze allemaal weer op de koets en dan gaan ze de troonleden loesteren. En het blinkt nu ook weer te zien dat er een Limburger is geweest en een heutje heeft gemaakt voor een, ja, minister. Ik ben benieuwd wie dat zal zien. We komen straks even hebben allemaal hier bij ons vandaag in de LA Ochtend Show bieden veel groei op. Jack Jersey als eerste, Barbara Mason, Not a Man, allemaal hier bij Pascal in de LA Ochtend Show vanavond 7 met Stefan. En jongens, we gaan even terug naar zo'n guilty pleasure. Bloem, even aan mijn moeder vragen. LA, neemt je mee.

0: willen verhogen. Nou, dit bedenkt dan even een lekkere angeren. En de eerste platen die hebben we net al neergezet in Bielsliske. En Lieske mogen alleen maar langer weer. Elvin Stardust met Pretend komt to be. Want Elvin Stardust met Pretend is ook aangebroken deze ochtend hier bij L1. Komt de Roland, de buksemeester. Ja, die had toen nog hele lange horen, weet ik nog wel. Daar leeft een rondje seks van de Adonis. Dat is een soort B.A. Baracus door het Limburgse lunch. En nu is het allemaal wat minder geworden, Roland. Ja, dat maakt niet zo, jong. Dennis, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pascal en Stefan.
0: Goedemorgen, man. Nou, straks zullen we wel die bijdragen. Maar Michel Bakker is ook van de partij. Michel, die gisteren ook nog had over een bakje dat hij nog steeds in de vrachtwagen had. Michel, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pascal, Stefan, vrienden. En natuurlijk de vrienden van de nummer 1 ochtendshow de Nederlander.
0: Dankjewel, man.
2: We gaan er met de volgende. Ik sta vandaag te denken aan Inner City met Good Life. Zo allemaal in de 80s. Dinsdag. Goed, de Bargaande gaat ook vandaag weer op links erdoor. Ik wens iedereen een hele mooie dinsdag. En we spreken ons morgen bij Classic Woensdag. Dit was de Bargaande voor L1 Radio. Radioa,
0: dankjewel. De Bargaande vandaag over opbewerken. Een lekker doorkoetsje. Met zijn vrachtwagen. Misschien is het wel zo'n MAN uit de jaren 80 met zijn hele vette toeterdrop. Laten we een keer even zuren natuurlijk. Misschien is die een toeter over heerlijk opgepompt. Ik ken ze weer door het Limburgse land, de Galderen. Weer door de 7, zeker. 20,6 geboren. Inner City, Good Life. Kom op, Lieske erbij zitten. En Stefan Penders zit. Goedemorgen Pascal en Stefan. Voor de vogeluur op Prinsjesdag. Wat graag Prins met Purple Rain. Hey, dat is wel een hele fijne, hè? Purple Rain van Prins. Is wel best wel toepasselijk. Hadden we eigenlijk alles een klinkje met een beetje met de kleuren in. De kleuren van Prince. Dat was purple natuurlijk. Nou, Purple Rain komen erbij zitten. Dan komen we naar Fred. Fred was volgens mij gisteren jurig. Ja, goed, vandaag zit alleen, dus het is een beetje moeilijk om allemaal te bellen. Oh, zo, maar Fred, nog van harte gefeliciteerd, kerel. Hè. En volgend jaar komen we natuurlijk zeker voor de zingen. Hij zegt vandaag, tot mij maar, I will follow for you too. Kom maar zeker erbij zitten. Dankjewel voor de bijdrage. En we pakken nog even één lobby. En dat is Hansje Dekkers. En Hansje Dekkers zegt, goedemorgen allemaal. Vandaag geen rat, maar wel de jaren 80. En ik zou te denken aan een Hollandse hit van toen. Ik wil graag huren, maar dat is ook zo'n foute plaat. Ron Brandsteder met Engelen bestaan niet. Oh, nee, veel schrik vandaag met de groeten van Hans Uitbel. Hansje, dankjewel.

0: Jackie bij jouw lijn. Huppakee. En langzaam weer de dag dat we kunnen zeggen van... Oh, wat is er gebeurd met de zon? De zon zich vandaag weer zien. Inderdaad, die leurt zich fantastisch in. Dus nog even dat stempje met t-shirtjes die naar de zon toe brengen. En de lange dikke jas, dan mogen ze die even in de kast laten hangen. Want het wordt vandaag 28 graden. En bij ons komt ook Touwboete Radio. Want we zitten in de jaren 80. Met zometeen Tracy Chapman en de Fast Car. We begonnen ook even lekker fast door met al die appjes die we binnen hebben gekregen. Laten we eens kijken wat Steven van Inge te vertellen heeft. Steven, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pascal.
0: Hallo, man.
1: Op deze.
0: Ja,
1: het is wat een is beetje... Het? Doordrijd nee. Dinsdag. Op deze ethisch dinsdag.
0: Inderdaad.
1: Ja, vandaag is ook nog eens een keer Prinsjesdag. Ja, kunnen we wel zien wie slag we weer gaan krijgen komend jaar.
0: Zou het?
1: Wat ze er allemaal nog meer op de boxerriem nog kunnen aantrekken.
0: Ja, flink,
1: maar
0: ja,
1: dat hoort er ook maar bij. Had ik voor de vuurgloeier wel een toepasselijk pleitje.
0: Ja,
1: in 1984. Toen werd Stefan 1 jaar oud.
0: En joh.
1: En dat is van de Dire Straits. Money for nothing.
0: Money for nothing,
1: dat vind ik wel zeer toepasselijk vandaag. In verband met Prinsjesdag.
0: Ja.
1: Nou, ik zou zeggen. Succes vandaag. Doet morgen. En radio.
0: Radio, dankjewel Steven voor de bijdrage. Nou, en jouw aardmaatse toen destijds met die plaat Money for Nothing with the Dire Straits. Het was eigenlijk wel het jaar dat ik ging naar het Huis van de Toekomst kijken. In Rosmalen was het destijds. Natuurlijk door Griet Titeler was dat allemaal er neergezet en zo. En toen kregen ze door een cd-speler te huren. En dan draaiden ze op het pleintje Money for Nothing with the Dire Straits. En dacht ik al van, oh, wat gave muziek. Nou ja, goed, misschien wel dat wel de vervulling van vandaag. Zeker op deze ethisch dag hier bij alleen. Begonnen Ruudje. Ruudje, gezet. Goedemorgen, Pascal. Ruudje uit Clummy, back to the 80s op deze dinsdag, deze aangepaste DDD-dinsdag. Koning van platen 1980 van Queen met Another One Bites the Dust. Vet man, fijne uitzending en radio, dankjewel man.
2: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit die 80s.

0: Nederlandse bijdrage kunt van Oehan IBL1.
1: Goedemorgen, Pascal.
0: Hallo.
1: Hier Henk, de taxichauffeur.
0: Welkom, Henk.
1: Ja, vandaag in Doordraai, dinsdag.
0: Ja.
1: Ik ga eens voor drukwerk. Je loog tegen mij.
0: Je loog tegen mij, hè?
1: Fijne dag in de studio en we horen ons morgen. Radio, hè?
0: Radio, hè? Let ze dit rondje. Monique de Market Dancer zit. Bon Jovi met Living on the Prairie als voorgloeier. Dankjewel voor de bijdrage. L1.

0: even in met gitaar. Het zou wel fijn zijn als ze misschien een keer een foto ervan kon delen. En ook die foto's, die zussen tegen hun van mij eigenlijk. En af en toe komen ze ook voorbij op L1 Televisie. En wat kan ze ermee doen? Dan kan ze een heel fijn vinylpakket winnen. Want vinyl was natuurlijk hartstikke in de jaren 80. Ze hebben nog van die krakende platen op de zolder liggen. Hol ze nogmaals vanavond. Denk nog maar eens een keer terug aan die fijne LP-hoesen die ze Duk en Hein hebben gehad. Dat ze op vrijdagmiddag naar de winkel toe ging. Ze top 40 bleedje holen. En zelf al die 44 stoere singeltjes kocht. Ah, dat was er een hele partij. Een fijne, fantastische teas. En deze week komen we er weer terug. Hebi, L1 natuurlijk.
1: L1, die 80's.
0: En we gaan eens kijken wat we deze week hebben binnengekregen van onze Kulse Frans. Kulse Frans en de Schöne.
2: De zin voor de warm. En ook deze mooie voor de 80e jaren van Kulleren.
0: Ja.
2: En dan wil ik u meenemen in het verhaaltje van Bab.
0: Bab.
2: Met hunne topper in die jaren. Ja, waar ook in Nederland natuurlijk best wel bekend is geweest.
0: Ja, ja.
2: Verdammt lang heer.
0: Oh, verdammt lang heer.
2: Dat we dan door vuurstel uit de Kulse Kreis. Voor deze mooie. Schöne uitzending in Maastricht. Schöne dag voor jullie die vrije hand. En jullie die werken moeten. Nou ja, het is wie het is.
0: Ja, het is wie het is, hè, jong.
2: Radio.
0: Dankjewel voor de bijdrage deze ochtend. Bam, met verdammt lang heer, hier bij L1. 6:40 geworden in de L1 ochtendshow. En Nikita van Elton John in 1985. Dit mogen we Lieske erbij zitten van Fransje Broekhuizen. Fransje, dankjewel, jong. En Willem Kurt-Verbuurke is ook aan de beurt. Goedemorgen allemaal. Willem, de groeit vandaag voor met Roberto Giacchetti in de scooters. Ach, wij kenden nog, I Save the Day en Radio Up. Dankjewel voor de bijdrage. Dan gaan we even over de Pearl. En de doorbaan natuurlijk met een van de twee die we altijd hebben. Poolse Frank, maar in dit geval is het Josje Rook. En wat zeggen we dan? Gene Dobre
3: Pascal. Hallo. Vliegenmerken gloeibapjes op deze doordraaiende inzicht. Ja, gisteravond repetitie gehad van het orkest en de dansgroep samen. We hebben nog het werk, maar dit komt allemaal goed.
0: Zeker wel.
3: Ze zeggen ook wel eens een slechte generale is een goede uitvoering.
0: Dus
3: dat gaat ervan komen. Gewoon een echt een knallende show gaan brengen op 10 oktober. En voor de vuurvloeier, hou ik gedacht aan een liedje wat in de jaren 80 is Grease, geloof ik, uitgekomen. Hebben ze dat daarin gedraaid.
0: Ja,
3: en dat is vertaald in het Pools. En dat werd gezongen door Wojciech Gonsowski.

0: zat. Eerder al drukwerk met je dog tegen mij. En Living on a Prayer van Bon Jovi zet ook al op de lease keer. Maar eens kijken wat we hier hebben. Hey!
1: Goedemorgen, strijder! En mee de gevangenen. Die andere die zit lekker op de Bahamas.
0: Ja, als je dat maar weet, hè, Dion.
1: Ja, hier Dion de Amsterdammer.
0: Daar is lang geleden, man.
1: Wacht even.
0: Wat is er aan? Dion, hallo.
1: Ja, met hier met praatpaal. Hè. Mijn skipname is praatpaal op de bakken.
0: Echt waar? Heb je ook zo'n bakkie?
1: De jaren 80. Ja, laten we maar... Purple Rain, vond wel een goeie trouwens. Ja, Radio A, Diamondback.
0: Extra man, denk ik, in de vrachtwagen zo lekker backskit zitten, hè? Praatpaalhetter over Breaking Breaky. Hadden we het gisteren over, was iets heel shorts om even terug in de diet te gooien van die 27 MC-bakkies. Straks om 7 uur, Stefan heeft er wat bedacht. Dat betekent wat we vandaag gaan doen, en dat vind je zeer zeker leuk. Blief luisteren, want gewoon echt iets doen wat in de jaren 80 heel populair was. Gewoon wel te huren, dus dat is heel chic. Maar goed, Prince Purple Rain, gaan we weer een stripje erbij zetten. Dan gaan we naar Peter Meijer. Goedemorgen, Peter. Doordraai dinsdag, jaren 80, ga ik voor Jump van Van Halen. Groetjes uit Remeun en dankjewel voor die bijdrage. Roland is het, Wild on the Moon van Chris Ria. Oh, oké, deze wel, groetjes. Dat is een hele sjoerne, want eerst kwam eraan met een plaat uit de jaren 2001. Nou, die hebben we afgekund natuurlijk. Jansen Bakker met Prins Jordan Eerste. Hoe 1989 al ook erbij zitten. En Huppie Blauw, goedemorgen man.
2: Goedemorgen Pascal en Stefan. Goedemorgen Roy Wappies. Huppie Blauw hier op deze 80's. Dinsdag.

0: meekomen en dacht, ja, dat was een lekker plaatje toen. Alvin Stardust en Pretend.
1: Weer een
0: stukje. Hele fijne uitzending en radio.
1: Radio.
2: Deze hele week.
1: Laat ze binnenkomen via de L1-app. Die favoriete 80's. Maar nu, die is ook weer zo'n pareltje. Heart Alone. Be L1.

0: Tradities Week.
1: Herinner jij?
2: Evert van Bentum, de 26-jarige veehouder uit Sint-Jans-Klooster in Overijssel, voltooide de tocht langs de 11 Friese steden in 6 uur, 46 minuten en 47 seconden.

0: spijkerbond en een badje. Door Madonna was een klein beetje in de belangstelling gebracht. Nick Cayman, en helaas is dat helemaal onder ons, maar wel goede platen gemaakt in de jaren 80. Dus we hier bij L1 in de 80's Week. Tik, tik, tik, gelukkig gegeet gewoon lekker door. 7:15, zo, dat is wel lekker op tijd op de werkbus. Want ik kan me voorstellen, ze denkt van nou gewoon geen langer over die strollen staan. Ja, langer onder de douche om die heerlijke etensplaat allemaal te beloesteren. Maar goed, maar dan doen we de ganse dag gewoon ze draaien bij L1, bij alle collega's. En uiteraard zijn er ook weer gave prijzen te winnen. Dat was vandaag weer een koffiepakket. Ik kan zo meteen even weer aan u bekendmaken wat vandaag het codewoord is. Eerst gewoon even naar Christian de Hovenier. Christian, hallo!
1: Een hele goedemorgen Pascal en Stefan. Hier is Christian de Hovenier van Brunsum. Vandaag kon ik dan met Prins en Purple Rain.
0: Lekker man.
1: Dan wens ik een hele fijne uitzending en een schone dag. En dan zingen we met volle borst.
0: Dag vandaag. Het is een dag die 28 graden duurt. Dus deze ochtend is het nog een klein beetje. Dus ze zegt van nou, moet ik even twijfelen? Moet ik het jaske aandoen? Of kan ik winnen een t-shirtje in de boete? Nou, als ze in de auto gezeten is het nu nog best wel aangenaam. Maar vanmiddag werd het heerlijk, jongens. 28 graden. En de temperatuur bij alleen de stijgt ook alleen maar. Hi Smit, zit goedemorgen. Tot en met 7 uur. Door de oogmaag Mick Prince met Purple Rain. Goedemorgen, Remy zit er. Ja, ik ben wel een ganse lijn vandaag. Meneer Stefan, kom zo meteen. En demonstreer met Mick samen door. Tot en met 10 uur hier in de LN Ochtendshow. We begonnen door de Joker van Posterd. Oftewel Johan Gerritsen. Joker, goedemorgen. En zeg het maar weer.
2: Goedemorgen mannen, goedemorgen volgers. Je bent de Joker van Posterd. Ik heb net bij eens een keer de bek gewisseld in Romein. En we gaan weer eens naar onze vrienden in Hoboken. Ben ik wel even in mijn geweest met de gaan te laden.
0: Ja, dat is wel gelegen.
2: Voor de Virgo hier vandaag. Ja. Op deze doordraad dindig, wat toch niet doorgedraaid is. Dreig zelf maar een beetje door. Ik heb het opgezocht en dit is van 1981.
0: Ja.
2: En ik denk dat we nog wel veel die kennen. De Nederlandse sterren die stralen overal.
0: Oh, Rubber en Robbie, hè?
2: Dat is wel een mooie. Dat is nog net 80, 1981. Dus dat kan nog net. Ja, voor de rest erg met werken. Werken ze voor de chauffeurs uit. Tussen lintjes en radio.
0: Destijds had ze van die 44 toeren singeltjes, maar dat had ze ook 12 inches. En de Nederlandse sterren die stralen overal, die hadden ze als eerste instantie ook uitgebracht. Op voor die grote maxi singles. Kostte 12 minuten onder de onzin geloesteren. Want dat was wel fantastisch. Ze hadden allerlei die Nederlandstalige liedjes hadden ze een klein beetje verbasterd. Ja, die kreeg ze dan allemaal voor die kiezen. Dat was heerlijk om nog te loesteren. Dennis Thomas, goedemorgen man.
3: Mijn vrienden van de ochtendshow.
0: Hallo.
3: Ik wil graag bijdragen met Mike Oldfield met Shadow on the Wall.
0: Shadow on the Wall.
3: Fijne uitzending weer.
0: En wat zeggen we dan?
3: Radio, hè?
0: Inderdaad, radio, hè? En dit is ook zo'n dame die typisch jongen 80 is. Ach, ik ken ze wel. Diana Ross. Diana Rossi met de haar in de bossie. En Chain Reaction bij de 80's Week. Hier bij L1.

0: gewoon ze beginnen met de koetsen helemaal door Den Haag. Want het is wel Prinsjesdag, de derde dinsdag van september. Gewoon kijken wat we allemaal te huren kregen. Ik hoop dat het een klein beetje meevalt, mensen. L.A. 80's Week. Destijds in de jaren 80 was dat ook wel zo. Toen gingen we dan met de gouden koets. Maar ja, goed, dat hebben we inmiddels allemaal weer afgeschaft, hè. Wat we niet afgeschaft hebben, dat zien die platen door de jaren 80. Diana Ross kwam weer met de Chain Reaction. Wat komt er nog bij? Ik kreeg een heel leuk appje weer van Marley Zelstra. Marley, goedemorgen, vrienden. Nena met 99 loefballons. Oh, prachtige plaat. Zou hem geen keer terug willen huren. Maar ik hoop dat wel voor dicht dat er de meisjes stemmen kreeg vandaag. Ben benieuwd. Of kijken of het gaat lukken. Dan gaan we nog. Onze eigen meneer de taxichauffeur Rob van der Hoven. Rob, goedemorgen. Welkom.
1: Goedemorgen, Pascal. Met Rob, de taxichauffeur.
0: Hallo, Rob.
1: Ja, ik heb gisteren een flinke valiescombinatie gehad.
0: Oh ja, vertel.
1: Ben vertrokken in Brunsum.
0: Ja.
1: Via Lottum. Veerpont. Naar Arsen.
0: Veerpont.
1: Bergen Venray. En toen avond zitten in Utrecht, Almere, Hoofddorp, Velserbroek. En ik eindigde aan de zee. Egmond aan zee.
0: Oh, leuk.
1: Vandaag begin ik om 10:30. Wat betreft het 27 MC gebeuren, ik heb vroeger ook een basisstation gehad.
0: Echt waar?
1: En zelfs hou ik een backscope op de fiets met accu achterop.
0: Met de backscope.
1: En dat waren Spuit 11 en Stoffel de Schildpad. En ik heb gewoon een QR-kaarten gehad.
0: Maar die QR-skipkaarten?
1: Wat betreft de voorluur, dan ga ik voor Suburbia van de Pet Shop Boys.
0: Goeie, goeie plaats.
1: Ik zou zeggen, een fijne uitzending en tot morgen. Radio,
0: hoor. Dat was wel een klein beetje een running gag gisteren. Dat we het hadden over natuurlijk die bakjes die iedereen had gehad. Met al die QSL-kaarten. Volgens mij kan iedereen die loes van de L.A. vroeger zoiets gehad. Hè? Nou, het was goed allemaal die vrolijk weer te huren. En dankjewel Rob van Hoven. We gaan die plaat ook zeker op een liedje erbij zitten van de Pet Shop Boys met Suburbia. Dan door, een skiek we hebben hier bij Erwin van Ewijk. Goedemorgen, Erwin.
2: Goeiemorgen, Pascal.
0: Hallo, man.
2: En dadelijk Stefan en alle gloeiwapjes.
0: Zeker, ik welkom.
2: Ja, jaren 80 dacht ik aan F.R. Davids.
0: Oh, met Words.
2: Met Words.
0: Ja, lekker, man.
2: Easy. En iedereen en de fijne dinsdag werkt allemaal. En
0: Radio, dankjewel. Misschien leuk om aandacht te besteden aan de vergeten en minder bekende plaats uit die 80's. Madame Butterfly van Malcolm McLaren. Is inderdaad een hele gave plaat in 1984. Nou, ik kan zomaar zien die vandaag gewoon nog voorbij kan bibi alleen. Dat zit Wim Kuppers. Wim, dankjewel daarvoor. Pili Gijzelaars, goedemorgen Pascal. Ik ga voor Waarom fluister ik je naam nog van Benny Nijman. Een hele fijne uitzending. Maar die plaat hebben we trouwens gisteren nog gedraaid, hè? Waarom fluister ik je naam nog? En als laatste pakken voor mij. Goedemorgen, gloeiwappies. Jo, het heet ze zit, hè? Hier met een kermiskater op een fiets. Och, was het zo erg. Doe nog een munt toe. De Dire Straits met Money for Nothing. En liet me ook een heel goede keus. En Radioa.
3: Deze hele week 80's.
0: Hele week 80's. David Bowie natuurlijk ook bij. Dit is Let's Dance in de Ellen Dofton Show. Limburg, goedemorgen.

0: L1.
1: 80's Week. Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort en Utrecht naar het oosten. Door de storing is ook een onbekend aantal overwegen geraakt, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. ProRail heeft nog geen idee waardoor de storing is ontstaan. Ook is nog onbekend hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het onderzoek is nog volop gaande, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
3: Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en hier in het weiland neerstort.
2: Het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum. Blauwzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager. Daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. Deze bezoekers waren enthousiast.
4: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
5: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
2: De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer.
6: Ze vallen weer, onze chocolade herfstbladeren. Ze groeien weer, onze chocolade paddenstoelen. En zie ik daar nou een eekhoorntje met een hazelnootbonbon? Het wordt weer gezellig in huis.
7: Met Rousseau Chocolade.
6: Rousseau Chocolade. Met meer dan 25 winkels in Limburg en Brabant.
8: Wilt stiekem bouwen met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij dich.
6: Herfstbonbons met heerlijke vulling. Voor jezelf of als cadeau. Natuurlijk van Rousseau.
9: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de 80's. Deze hele week, 80's Week. Dit is L1.
1: 80's. L1, 80's Week.
10: 1987.

0: is het lekker, jongens. Van 14 tot en met 20 september is het ethisch week. Hier bij L1 en trek maar aan die snoren. Lekker. We maken het wel best een lange plaat, binnen 9 minuten over 7. De dinsdag is begonnen, de derde dinsdag van september. Het is weer Prinsjesdag en straks gaat er weer Willem-Alexander de troonrede voorlezen. In de glazen koets gaat er natuurlijk nog weer zitten op de hele mooie troon. En we zijn benieuwd wat ze allemaal weer te wachten tijd. Maar we gaan deze week bij L1 terug naar de tien van de Walkman, de beenwermers, de vlassige snoortjes. Door decennium was er nog kabeltelevisie keeks, was de telefoon met een draad had, dus aan het hoes vasthoort, dus een genne gsm had, en dat Van Basten nog hun, gewoon een van de topscorers was. Gans week, hoe ze de grootste hits van de jaren 80 maken ze kans op een ethisch muziek totaalpakket. En dan bezijden we een berg van Niel en een luxe platenspeler. En die gaan we de eind van de week weggeven hier in de L1 Ochtendshow, maar dan moesten we aan het voldoen. Die zelf even voor ethische, dat kent ze door via zijn site L1.nl. En moesten we even delen via de socials. En je kunt zomaar zien dat we dit gaan uitnodigen. Hier bij L1 in de L1 Ochtendshow. En dan Christen de Berg met platen en de luxe platenspeler van L1. Maar hier schoppen we naar Roger Kessels. Roger, goedemorgen, man.
1: Goedemorgen, Pascal. Goedemorgen, Groeiwappies van Limburg.
0: Welkom.
1: Ja, ik groet met je vandaag even heel kort snel aan. Ja. Money for nothing.
0: Wat een dice, Rangers.
1: Roger, radio.
0: Roger, dankjewel voor de bijdrage. Ja, Marco Benda zegt, doe mij maar Dr. Hoek. Met Baby Makes a Blue Jeans Talk. Oh, ver truc. Dat begin van de jaren 80, 1982. Emiel zegt, goedemorgen Pascal en Stefan. Ik hoor van Rick Ashman met Never Gonna Give You Up. Geweldig. Groetjes en een hele fijne dag van Emiel. Emiel, dankjewel. Harold, koning Harold, goedemorgen.
2: Goedemorgen Pascal.
0: Hallo.
2: Alle gloeiwappies. Voor de ethisch kon ik toch voor het nummerke van Euro, de Final Countdown.
0: Lekker man.
2: Met een gegammel in de korte dinsdag. En radio, hè.
0: Radio, hè.
3: Ethisch week.
4: Herinner jij. Maar een vrijgezel die gaat pas laat.
3: Elke

0: Alert van Scrappability en Ellen Olsen Show. Het is kwart over zeven gewoon. Deze dag zijn er 28 graden, wat mensen. Houd er een klein beetje rekening mee. Weg van de ethies zitten we hier bij LA. Maar één plaat moeten we de zoom meteen gaan draaien. Dat is de meest aangevroogde tussen 6 en nu, binnen half 8. Nou, net nog half zullen we gaan draaien. Want we hebben nog een paar mensen bij van de uitzending moeten horen. Eén daarvan is Frans Vee. Wat is het over B? Frans, goedemorgen.
1: Goedemorgen, pa zonder ma. Frans Vee is op de... Ethisch, ook B.
0: Ja, zeker, Frans. Allee,
1: gaar vuur. Nina met 99 Gloevallen.
0: Zeker, stripje B.
1: Radio, hè?
0: Radio, hè? We hadden natuurlijk Marty Zijlstraal, die voor Goggle de plaat aan van Nina met 99 Gloevallen. Toch een lekker stripje erbij. Wil zet, net mijn eerste stukje koffie op. Sluksje koffie, sorry. Zo'n bakje, de liet me vallen, geen lekkers. Wat is eigenlijk een codewoord? Nou ja, inderdaad.
2: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie.
0: Het codewoord moeten we ook nog geven voor het bekje koffie, voor het pak met koffie, de ganse doos met koffie. Het codewoord vandaag is... Griet titulair. Griet titulair. Dat is het codewoord.
3: Dit is de L1 ETV.
0: Dan maken ze kans op een pak koffie. Hier ben je alleen, benieuwd die Paul.

0: Het is de tien van de cassettebandje, de vier recorders in de Walkmans en de grote kapsels en Team Power op de radio. En ieder uur zijn allemaal in de Ellen Elfin Show. Prince, Madonna, Michael Jackson komen allemaal voorbij. De muziek die ze nog kent uit de jaren 80. Die herinneringen oproepen, de verhalen die toen ook een klein beetje boven kwamen. Dat ze denkt van, och joh, dat heb ik ook al meegemaakt. En over die verhalen en zeker over iets wat ze mee heeft gemaakt op televisie, komen we straks nog hebben hier in de Ellen Elfin Show. Eerst gaan we eens even kijken wie we nog allemaal aan de lijn hebben, want er zijn nog heel veel mensen die een bijdrage moeten over de veurgloeien. Ralf Kessels, oftewel de Calabas zet. Hey, goedemorgen, door Mihma Kung Fu Fighting. Is dat jaren 80 of is dat net jaren 70? Nou, dat checken we even. Midnight Dynamo's van Matchbox, dat zet Wil Laurens. Dankjewel daarvoor voor Midnight Dynamo. En Rubber Robbie met Als de Sterren Daarboven Stralen. Nou ja, dat is die Maxi-singles waar we het over hebben. Ik kom er zeker ook een stripje bij zitten. Dankjewel voor die bijdrage deze ochtend, Robertje Lok. Dan gaan we eens even kijken wat Koen Hendrik zegt. Hij zegt, Dodoma, Bab, dat vind ik wel een soort plaat. Bab, kom erbij zitten. Hallo. We gaan eens even kijken naar John. Hallo.
1: Goedemorgen, jongens.
0: Hallo.
1: Goedemorgen, gloeiwappies. Daar zijn we weer. Ik wens iedereen weer een fijne dag verder. En ik zou zeggen, vandaag voor de 80's ga ik voor hier op de final.

0: man. Ja, zo'n grote vreugde dit show is ook. Hi, hallo man. Welkom bij de radio. Ben ik jongens zitten, Mani doet 1980 of 1989 of we hikken net tegen dat joh 1990 aan. Dat ze denkt van, goh, jaren 80 liggen we achter ons. Nee joh, deze week zitten we er midden in de jaren 80. En fantastische platen komen er alweer voorbij de ganse dag door. En straks, ja, ik heb het bedacht gisteren zo van Stefan, want straks mogen we nog een keer ergens voor iets voor kiezen. Maar dat geeft ze straks goed liggen, hè?
1: Oh ja, nee, ja, natuurlijk.
0: Ik wens het al, hè.
1: We zijn benieuwd naar de verhalen.
0: Zeker de verhalen. Goedemorgen, Dominic Mark, Cliff Richard en de Young Ones met Living Ball. Groetjes van Bas, Rick en opa Paul. Vroeg het busje op de Napoleonsbaan in neer. Hey, dat is het gezellig.
2: L.A. De jaren 80.
3: Koningin Beatrix en prins Klaus, speciaal teruggekomen van vakantie, komen aan op Platform Zuid. En eerder dan verwacht, arriveert de beroemde Air Force One. Het moment waarop ons land 200 jaar heeft moeten wachten.
2: L.A.
0: Lekker man, Ever Davis met Words en Sinead O'Connor met Troy, werd aangevraagd door Sjaak van Eer. Allemaal hier bij

0: Kärcher hoge drukreiniger, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
1: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

0: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. Oud-burgemeester van Heerlen, Alexander Sakkers, is op 78-jarige leeftijd overleden. Sakkers werd bekend door zijn strijd tegen drugs in de stad. Met zijn plan Operatie Hartslag zorgde hij voor veel minder overlast en criminaliteit in het centrum van Heerlen. Sakkers was burgemeester van Heerlen tussen 2000 en 2004. In een hoekwoning aan de Prins Hendrikstraat in Landgraaf is gisteravond brand uitgebroken, vermoedelijk in de kelder van de woning. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan en hoe groot de schade is aan het huis. En twee jonge mannen staan deze week voor de rechter omdat ze zich voordeden als nepagent en bankmedewerker. Een van de verdachten is een 22-jarige man uit Den Haag. Hij staat vandaag terecht. De man zou in oktober vorig jaar in Venlo sieraden hebben gestolen door te doen alsof hij bij de politie werkte. Bij een ander slachtoffer probeerde hij precies hetzelfde, maar die poging mislukte. Het weer in Limburg. Het wordt vandaag de warmste dag van de week. Het is vrij zonnig met enkele wolkenvelden en stapelwolken. Het wordt drukkend en vanmiddag zomers warm met temperaturen tussen de 27 en 29 graden.

0: De vogeluur, want er zien we nog steeds mee bezig met het hele lange liedje. Want oh, dat is lang, Stefan. Dat is lang, dat is lang, dat is lang, dat is lang, dat lang. Daar kunnen we niet geen einde aan. En met het liedje gaan we zo meteen wel afkappen. Want oeh, er kan één plaat doen die de meeste stemmen heeft. Maar eerst gewoon even naar Josje. Josje, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, Stefan en Pascal.
0: Hallo man.
1: Ja, ik ben nog gewoon onderweg naar Broensum.
0: Broensum, zeg maar dat,
1: hè. De Zalkindertarie.
0: Ja, ja, ja, ja, fijn man.
1: En mijn vuurgroeier voor vandaag is van de jaren 80's.
0: Ja, ben benieuwd.
1: Och, rubberen Robbie met de Nederlandse sterren stralen overal.
0: Stralen overal, hè.
1: Zo zeggen, doe gepassing aan vandaag. Oh, tussen de lijntjes van alle gloeiwappies. En tot morgen.
0: Radio, dankjewel voor de bijdrage. Deze ochtend Josje Tossings. Ik heb nog een binnen van Roger. Morgen de nachtgolven met Samba.
2: De volgroeier.
0: Ah, dan zien we er wel uit, hoor. Het ging op dit moment tussen Money for Nothing van de Dire Straits, Elvin Stardust met Pretend. Dat is één plaat. Ja, die was ook leuk geweest. Stefan, is niet zo moeilijk. Goed, de beenwermers die hebben we weer opgeborgen. Die liggen weer in de kist. Want dit is eigenlijk een plaat waar ze een klein beetje bij moest gaan schuifelen. En door de lamp uit. Voor ons sfeer maken. Door de lamp even uit. We gaan even alles duister maken. Ook hier bij ons. Misschien bij dich is het ook een klein beetje duister. Ja, dit is een beetje duister. Want de vogeluur vandaag is geboren. Prince met Purple Rain.

0: baby alleen. Nou, duurt het wel, zelfs een hond begint te janken. Terug naar de jaren 80, mijn zaken vrouwen, hier alleen in de voorgloeier. Lampetje doen bij ons, we zitten helemaal. Ja, nu zus dat er in één keer een beetje paars wil bij ons, hè?
1: Heerlijk.
0: Ja, Purple Rain. Of heb ze liever een.
2: Een knolletje roze.
0: Ja, dat was ook jaren 80. Ja, ja, een knolletje roze. Ik heb gehuurd de opgave voor vandaag, want we gaan natuurlijk ook weer een gans pakket koffie weggeven. Stefan heeft er een ganse tas voor zich stoorn.
1: Ja, zal ik het leg maar eens even aanzetten?
0: Ja, doe die eens even leeg aan, want de mensen kennen binnen niks in. Die denken bij zichzelf ook van, zitten ze er helemaal in? Ja, ja. Maar dat geeft wel meer een andere ambiance natuurlijk, hè. De ambiance van de jaren 80. Kom vandaag die oren in. Gij links erin, rechts eruit. En de gedachte die gewoon helemaal op hol slon. Want ik wil ze natuurlijk weer even zwijten van... jongens, wat is de muziek uit de jaren 80 wat man wil gekloren bestond? Zometeen Survivor met de Burning Hearts. Natuurlijk uit die vette films. Met de, was het? Rocky was het, hè? Ja, zeker. Pak die turtle bee. Laat eens even kijken wat er allemaal in zit.
1: Kijkend. Top.
0: Pak koffie.
1: Hey.
0: En wat nog meer?
1: Ja, koffie.
0: Ja, ja, dat is een gans pakket, hè? In het supermarkt.
1: Eens even kijken.
0: Wat een mok is dat volgens mij.
1: Ah, een mok.
0: Ik weet dat de jaren 80 had ook iedereen in een mok, hè? En nu nog steeds, hè? Dus overgebleven. Een lekkere mok. Dikker is Alphenos. En nog veel meer zit erin. Gans koffiepakket.
1: Ja, en snuits en zo. En koekjes en zo. Die zijn er ook bij. Kijk.
0: Kukjes.
1: Ja, ja,
0: lekker. Ken ze lekker soppen, hè? Heerlijk. Maar dan moeten we natuurlijk wel het verdoen voor het koffiepakket. En dat is vandaag even ontzettend goed nieuws van ons. Maar ja, mensen, wat zullen we het even officieel doen? Nou, we doen het gewoon even officieel.
3: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Jongens, wie lust er een koffie?
0: Vandaag drinken we koffie met...
4: Griet Titulaar.
0: Echt, hoor?
4: Ja.
0: Griet Titulaar.
4: Ja.
0: Ah, oh, die praten zo. Kan maar blierik, hè? Griet Titulaar. De naam was onthaald tussen 19 gewoon in bespellen. En zometeen bij alleen de weerwaarnemingen.
5: Het gevoel. De muziek. En fragmenten uit.

0: Lekker man, Taylor Dane, tell it to my heart. Kent ze hem nog? Ach, wij zeker dat ze hem nog kent. Zo, Taylor Dane, Desties. Van die hele goed opgepofte horen had hij. Ericsson sokkersprint bovenop de kop. En ja, veel kleurkens erin. Nou, die videoclips ook altijd lekker kleurig goed. Maar goed, is er nog een beetje kleurig in de provincie? Dat gaan we zo meteen maar eens even beleven. Maar eerst, wat hebben we nog Harald? Want Harald hing op bij ons in de lien. Harald, goedemorgen. Welkom in de uitzending, jong. Wat is er aan de hand?
1: Ze zijn een flatser op een bouw op de A2 in zuidelijke richting. Ja. Op het viaduct bij Ruurster de Honger.
0: Auto.
1: Hectometerpol 228,8.
0: Rij veilig, hou je de snelheid, dat zeggen we altijd bij Alijn. En doe snel door naar de weerwaarnemingen. En die hebben we binnengekregen uiteraard. En Borgo was eerste naartoe.
2: Vergunt als eerste nog Grasheuk.
3: Goedemorgen Pascal en Steven.
0: Hallo.
3: Op deze morgenmerk, we doen de Grashoek, de weerwaarneming.
4: Zet even van gisteren.
3: Het zit goed dicht vanmorgen met het weer. Het is goed mistig. Het is, goedemorgen Pascal en Steven. Op deze
0: heb ze dit van gisteren, joh?
2: Ja, ik denk, die jaren 80, hè, daar waren nog inbelverbindingen.
0: Ja, mensen, wat bedoelen, we pakken dit van vandaag even voorbij als je dit erg vindt, Steven.
2: Ja, prima.
3: Goedemorgen Pascal en Stefan. Op deze dinsdagmorgen morgen van Noetegrashoek, de weerwaarneming. Op het moment lekker droog. En we zien een strak blauwe log. Geen wurks kunnen beginnen, en dat is alleen maar fijn. Dat we vandaag ook wel een eigen warme dag nog. Weer 7, 28 graden in de loop van de dag.
0: Mm-hmm.
3: Dus dat is helemaal niet verkeerd. En pas vanavond later dan zou er een regen- of onweersbui voorbij kunnen komen. Vanmorgen geen verkeershinderlijke mist.
0: Oh.
3: Dus alles kan gewoon rustig zijn in gang gaan. Fijn weer om te zien, helemaal niet koud. Heel weinig wind. Dus veel lekker genieten van een lekker stukje heerlijk nazomerweer. Ik wens u in de studio en een hele fijne dag. En radio.
0: Radio, een fijne zangvogel op de achtergrond.
2: Ja, ja, ja.
0: Moest ik het voorgeven volgens mij. Hè? Dat is wel nuttig. Maar dankjewel voor de weerwaarneming. Oetegraas ook, André van Maris. En we komen nu daar naartoe.
2: Nou ja, ik durf eigenlijk mijn inbelverbinding niet aan. Weet je.
0: Ah, probeer. Het is Jorrit 80. Ken van alles fout.
2: Ja, zou dit hem dan zijn?
0: Ja, natuurlijk.
2: Nou, weet er weer van Peter. Nou, ik ben
0: Peter Meijer.
2: Ja, nou, ik ben bedoeld. Klopt dit?
0: Ja, dat klopt.
2: Ah, goed zo.
0: Ja, ja.
5: Goedemorgen Pascal en luisteraars alleen de radio.
0: Hallo.
5: Hier de weerwaarneming vanuit de stuwencomplex Belfeld. Ja, het is vanochtend een hele mooie ochtend. Het is een graadje of 16. Je ziet het al, het is een strak blauwe lucht. Dus het wordt vandaag echt wel een topdag. Zomers zelfs, 28 graden. De wind komt uit zuidelijke richting, kracht 1 à 2, maar draait in de loop van de dag, avond, naar noord-noordwestelijke richting. En dat kondigt ook de weeromslag aan naar wat minder weer, koudere temperaturen. Dus vandaag geniet er nog volop van. En de groetjes. Tot morgen.
0: Tot morgen. Dankjewel voor het bellen vanaf het stuwencomplex. Zogen we Peter Meijer. Die heeft een heel mooi filmpje gemaakt, hè, met de weerwaarneming. Kent ze zelf ook door. Als ze zegt van ik wil een keer weerwaarnemer zien bij L1. Geen probleem. Maak je goed voor Gespenster. Oftewel Ghostbusters. Want die hebben ze dan nodig. Ray Park.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Mijn dochter, ze is weg. Ze heet Emma, 7 jaar, blond haar en ze draagt een blauwe jas.
5: Een vermist kind, elke seconde telt. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we iemand vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost, autotaalglas.
12: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. In een hoekwoning aan de Prins Hendrikstraat in Landgraven is gisteravond brand uitgebroken. Vermoedelijk in de kelder van de woning. Oud-burgemeester van Heerlen, Alexander Sakkers, is op 78-jarige leeftijd overleden. Sakkers was burgemeester van Heerlen tussen 2000 en 2004. En twee jonge mannen staan deze week voor de rechter omdat ze zich voordeden als nepagent en bankmedewerker. Een van de verdachten is een 22-jarige man uit Den Haag. Hij staat vandaag terecht.
13: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
14: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Door een storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn vooral trajecten van en naar het noorden en oosten uitgevallen. Oorzaak is een sectiestoring, zegt deze woordvoerder van ProRail.
15: Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
14: Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van kabinet Schoof, was het vertrouwen 29%. Nu is dat 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De regering Trump mag bij tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak eerder al een stokje voor. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. De Amerikaanse versie van De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Het van oorsprong Nederlandse format won in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. De presentator bedankte de kijkers.
16: The audience is so amazing. It is so diverse and it's just incredible the way you all get together and watch the show together. That is so beautiful that a show about treachery and betrayal brings people together.
14: The Traitors, zoals het programma in de VS heet, won de voorgaande 2 jaar ook al een Emmy Award. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer.
17: Ontmoet internationale kunstenaars, ontdek unieke werken en koop direct van de maker. op de Europe Artweg, 19 en 20 september in MEC Maastricht. Bestel tickets voor de halve prijs met code LIMBURG26 op europeartfair.nl.
18: Hackert Autogroep, de plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert, beweegt Limburg.
19: Voordeelhaartjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
20: Voordeelhaartjes.nl.
21: Ontvang nu tijdelijk €20 extra korting per maand op private lease. Hackert, beweegt Limburg.
22: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
23: Voordeelhaartjes.nl.
24: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend, lekkere bak vol karakter.
25: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
24: Huub's lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
25: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
26: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit

0: even in de jaren 80. Bros, when and will I be famous? He be LA.
1: In week 80s.
0: De Dave de Walkmans, de neonkleuren, de groene kapsels en de schoudervullingen van de computerspellen en flipperkast halen tot en met MTV. Wat er keken we nog van New Wave tot de grootste pophits. Het hield vol herinneringen met mode. En ja, we gaan deze week goed de klok terugdraaien. Even naar de jaren 80 en dat vinden we natuurlijk hartstikke gaaf. En de schoen is dat Zoom Martijn Doe maar eraan kunnen sinds een dag of twee. Maar we moeten natuurlijk ook niet vergeten dat vandaag ook een andere dag is. En het is dat het vandaag 14 september is. En dat betekent de derde dinsdag van september. Ja, ja. Dat betekent ook Prinsjesdag. Oh! Vandaag gaat het weer gebeuren, hè? Leden van de Staten-Generaal. En de hoedjes. We kijken vanover het allemaal door de hoedjes. Tenminste, mijn vrouw zit er altijd. Kijk maar voor hoedjes dat ze hebben. Ik denk, ja, het is meer interesseert meer of hoe de beurs staat eigenlijk.
2: Ja,
0: hè?
2: Precies, de begroting. Ik vind het veel interessanter nu, hoor. Hey.
0: En wat moet er voor jou in de begroting staan, Stefan?
2: Jij
0: weet het niet, hè? Maar
2: ja, nee, zoveel eigenlijk.
0: Ja, wij zijn wel even de straat opgegaan, bij L1. Nu hebben we het even gevraagd aan de Limburgers.
3: We kunnen alles vertellen. Ze doen toch wat ze willen. Dus het interesseert me eigenlijk 0,0.
4: Ik denk dat er nou meer geld naar de ouderenzorg moet gaan. En ook die soort kant, omdat er niet zoveel naar gekeken wordt.
5: Ja, met de huizen en zo.
6: Naar chillplekken en zo voor de jeugd.
7: De sociale zekerheid, klimaat. De vergroening van ons land is heel hard nodig.
8: Stel voor, je zou nu zelf de keuze maken om met huis te gaan. Denk je dat je dan huis vindt?
5: Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Doordat het eigenlijk allemaal zo duur is en moeilijk zoeken en zo.
9: Die UWV, dat willen ze afschaffen, noemt ze dat ook alweer. Ironische kosten, wat elke jaar de minst kreeg. Nee? Ik denk dat de mensen in Nederland een stuk op achtergrond gaan.
0: Ja, veel mensen zien natuurlijk neer en verens wat er allemaal gebeurt. We moeten steeds meer gewoon betalen. Maar goed, wat er precies allemaal goed komt, dat jullie vanmiddag. Hebben gewoon meer erover over straks huren van onze collega Maan Geraad. Ze is samen met provinciegenoten Noor Rijst en Den Haag. Zitten ze in de bus om Prinsjesdag tot te beleven. En straks gewoon we live in die bus. Even mij loefst erbij dan maar geit. Maar goed, we zitten in de jaren 80. Het team van

0: zijn in de jaren 80. Ik kreeg van Marielle ook een appje. Marielle zegt, nou Pascal, de vakantie heeft ik goed gedaan. Heb ze buurlijk het harde bier gekregen in die eties. Nou Marielle. Inderdaad, een foto geniek zien we wel. Hè? Zeker in de jaren 80 kunnen we in één keer hoor krijgen. Net zoals dat Bon Jovi die hoor had eigenlijk. Nou, het overvallende hoor van Oud. Ongelooflijk. Veel plezier zou ze daar nog een Nordse loop aan ons kunnen drijven van Nina. Kump zeker nog een keer voor BBL1. Straks natuurlijk uitgebreid komen aan de besteden aan de 3e dinsdag op september. Want het is natuurlijk Prinsjedag en dan kunnen we ook voor BBL in
1: L1 Media Overzicht.
0: Want die dagen zijn vandaag weer Prinsjedag. Dan presenteert het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA zijn eerste begroting. Na de rijtour met de glazen koets leest koning Willem-Alexander de troonrede voor, waarna de miljoenennota volgt. En de kabinet moet nog hard op zoek naar steun bij links en rechts. Er worden in Den Haag diverse protesten verwacht.
2: Ja, de man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat heeft de politie bevestigd aan NRC. De Rijksrecherche onderzoekte of de agenten zich wel aan de geweldsinstructie hielden. Advocaat Roethoff staat de nabestaanden bij.
3: De minister zegt, wij willen niet horen van geweldsinstructies. Wij vinden dat hier sprake is van doodslag. Althans mishandeling met de dood en gevolgen. In ieder geval dood door schuld, door de roekeloosheid. Dus daarvan gaat wel aangifte gedaan worden. Dat gaat gebeuren.
2: Ja, gisteravond was er in Rotterdam een stille tocht voor de man.
0: En door een grote storing is het treinverkeer in grote delen van ons land ontregeld. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn voornamelijk de trajecten tussen Utrecht en het noorden en het oosten uitgevallen. Maar heeft de storing ook een landelijke uitstraling. En dus merken de Oranje-fans, die vandaag Den Haag zijn vanwege Prinsjesdag, de gevolgen ook.
4: Er zijn er een paar die niet kunnen komen omdat de treinen niet rijden.
5: Hoeveel mensen mist u nou?
4: Ik mis er in ieder geval 3, om het zo uit mijn hoofd te zeggen. Ja, die altijd van de vaste club zijn. Die komen richting uit de Apeldoorn. En daar ligt een heleboel plat, schijnt op het spoor.
0: Nou, veel Limburgers komen ook. We gaan straks even live overschakelen naar de bus waar die Limburgers in zitten, die uitgenodigd zijn door provinciehuis. En ook het wegverkeer kan last hebben van de spoorstoring. Als het veiligheidssysteem al of niet terecht aangeeft dat er een trein aankomt, zullen spoorbomen sluiten. En dat betekent dat overwegen geblokkeerd blijven.
2: Ja, de 3 mensen die zijn omgekomen bij de crash van een spoorvliegtuigje zijn Nederlanders. Het gaat om een man van 57 uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Over de oorzaak is nog altijd niet veel bekend, zegt deze verslaggever.
6: Het onderzoek is nog altijd volop gaande. Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en in het weiland neerstort.
2: Ja, het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer.
0: En een bijzonder concert gisteravond in de Melkweg in Amsterdam. Bij een optreden van de zanger Blauwzoen stond het geluid zachter om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager, waardoor oordopjes niet nodig zijn, zegt de stichting Oormerk.
7: Het idee is ontstaan uit liefde voor de muziek. We gaan graag naar concerten. Doen dan vaak ook oordoppen in, omdat we het te hard vinden staan. En dan merken we dat we altijd wat kwaliteit verliezen. We dachten, kan het niet anders? Kunnen we niet de oordoppen uitdoen en het volume bij het podium naar beneden brengen? Je moet je voorstellen dat dat ongeveer 2 keer zo zacht is. Dus echt een heel groot verschil. Maar het is weer niet te zacht. Het is geen fluisterconcert.
0: Ja, af en toe gaat het ook ontzettend hard. En daar zit ik bij zichzelf van, wow! Maar goed, de bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat.
2: Ja, en verder vandaag op deze 15 september. Dat is de verdachte die zijn aangehouden vanwege de schietpartij in het Gelderse Overasselt, komen vandaag voor de raadkamer. En Ajax kan vanavond thuis in de Eredivisie de achterstand op koploper PSV en AZ verkleinen tot 3 punten.
0: L1 Week. We zitten midden in de Ethisch Week. Een hele vette gave muziek, zei Kloor Michael Jackson.
1: L1 Ethisch Week. Jij was klein. En dit was een grote hit.

0: dan. De waren een tijd waarin de muziek goed al klonk, de kleuren feller waren, de sterren echte sterren waren. Zoals Madonna, Prince, Whitney Houston en natuurlijk Michael Jackson. The Way You Make Me Feel, dus hier bij Pascal en Stefan in de Ellen Ochtend Show, de week van de jaren 80.
1: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie, jongens, wie lust er een koffie?
0: En destijds in de jaren 80 doen, draaiden we nog aan het koffiemulken, zo van... Want de koffie moest ze zelf malen. En de pakje koffie hebben we hier klaarlig. Een gans koffiepakket kent ze deze week elke dag binnen IBL1. Zeker in de ochtendshow. En dan moesten we wel het codewoord voor weten. En het codewoord is deze ochtend Griet Titulaire. Bekende man in de jaren 80. Dus Griet Titulaire. Naam gewoon onthaaien. Ze straks een oproep doen, dan mogen ze appen naar ons. Ik kan zomaar zien dat het pakket voor dich is.
2: L1. Deze hele week heet is.
3: Ben je minder goed ter been? Een rollator helpt je te blijven lopen zonder valgevaar. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte rollators in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenboutique Weert alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remel waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl.
12: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
13: Hey,
11: ontdek de voordelen van zacht water op remelwaterontharders.nl.
14: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
15: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
16: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
15: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
16: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
15: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
16: Oké, ga ik op letten.
15: Goed zo.
17: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. In een hoekwoning aan de Prins Hendrikstraat in Landgraaf is gisteravond brand uitgebroken. Vermoedelijk in de kelder van de woning. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan en hoe groot de schade is aan het huis. Oud-burgemeester van Heerlen, Alexander Sakkers, is op 78-jarige leeftijd overleden. Sakkers werd bekend door zijn strijd tegen drugs in de stad. Met zijn plan Operatie Hartslag zorgde hij voor veel minder overlast en criminaliteit in het centrum van Heerlen. Sakkers was burgemeester van Heerlen tussen 2000 en 2004. Twee jonge mannen staan deze week voor de rechter omdat ze zich voordeden als nepagent en bankmedewerker. Een van de verdachten is een 22-jarige man uit Den Haag. Hij staat vandaag terecht. De man zou in oktober vorig jaar in Venlo sieraden hebben gestolen door te doen alsof hij bij de politie werkte. Bij een ander slachtoffer probeerde hij precies hetzelfde, maar die poging mislukte. En op de kosten van de provincie vertrekken 350 Limburgers deze ochtend al vroeg richting Den Haag om de plannen van het kabinet voor komend jaar aan te horen. En de hele ceremonie daaromheen met het Koninklijk Huis en de vrouw met hoeden mee te maken. Het weer in Limburg, het wordt vandaag de warmste dag van de week. Het is vrij zonnig met enkele wolkenvelden en stapelwolken. Het wordt drukkend en vanmiddag zomers warm met temperaturen tussen de 27 en 29 graden.

0: Jingles en in my house, BLN in de Ellen Olsen Show. Zeker op deze dag komen we weer terug van de jaren 80. Dat doen we de ganse dag, de ganse week eigenlijk. Dit heel dit op.
1: Wat deed jij in de jaren 80?
0: Ah, televisie kijken, met de natuurkers voor de televisie zitten. Soms naar Medisch Centrum West, de fabriek, Dossier Verhulst of nog Knight Rider, die A-team. Of Dallas was ook heel populair. En hoe had ze toen een vraag aan de loesteraars, hè?
2: Ik ben toch wel eigenlijk benieuwd naar al die tunes en zo van die programma's van vroeger. Ja. Want ja, ik ben in 86 ben ik geboren.
0: Oh, was een goed jaar, hè?
2: Ja, goed wijnjaar. En een goed hitjaar trouwens. Volgens mij gewoon mijn verjaardag gewoon Nikita van Elton John nummer 1. Maar dat is een

Knots uit die jaren 80. En daar is ook een tune van me gehoord. We huren Geer van dicht. Wat is die een favoriete tune? Laat het even weten via de L1-app. En we gaan zo meteen even overzakelen naar de bus op weg naar Den Haag. Daar zit onze collega Maan Geraerts. En hij heeft allemaal Limburgers die mee gaan op Rintjesdag.

Julia, de ABC. Maar ik was ook de loose voor ABC. When Smokey Sings ging natuurlijk over Smokey Robinson. Hebe Allen in de 80s week. We ook kijken naar de dag van vandaag. Want er is vandaag natuurlijk Prinsjesdag. Leden van de Staten-Generaal. Voor ik hoop dat ze hem goed afgestoft hebben. De gouden troon, dat ze wellicht er weer op gaan zitten. En de hoedjes, hè, dat is ook heel belangrijk. Maar goed, met de bus naar Den Haag. 350 Limburgers die maken zich op voor Prinsjesdag. Een busreis is het resultaat van het initiatief Prinsjesdag in de regio. Vanochtend om 7 uur vertrokken ze vanavond op.

0: ophalte in Maastricht. Ook vanuit Gemunje en Venro zien bussen vol met Limburgers vertrokken richting Den Haag. En onze verslaggever en reisleider Maan Geraerts zit in een van de bussen richting Den Haag. Goedemorgen, Maan.
1: Goedemorgen.
0: Ja, iets van middaghoer wilt je door arriveren in Den Haag. Wie is eigenlijk die samenstelling van die mensen tot stand gekomen?
1: De samenstelling, nou, dat zijn allemaal Limburgers die geïnteresseerd zijn in wat er vandaag gaat gebeuren. Ze zijn bijvoorbeeld mensen gesproken die gewoon echt weer het Koningshoes. Hè. Een keer zwijgen naar de koning, maar ook toch mensen die echt over de inhoud komen. De begroeting, wie zit je het?
0: Ja, is toch al van alles uitgelijk en zo. Heb ze dat ook al van mij gekregen, beding in de bus?
1: Nee. Het gaat hier nu nog niet zo erg op de inhoud. Het is nog vreug, maar ik denk straks op de tribune dat het toch wat meer over gaat.
0: Ja, wat is nou eigenlijk het hoofddoel van dit initiatief, om deze mensen allemaal mee te nemen?
1: Mensen richt zich op mensen laat met te geven wat dat nu vandaag inhoudt. Voor het eerst hebben ze 90 mensen naar Den Haag verzeurd. En nu dachten ze, nou, we gaan het soort groot pakken. Want het animo is er. Ze hebben 2 keer al extra bussen om te inhuren. Want mensen willen het toch een keer metmaken. Wie geeft ze me daar, jong?
0: Ja, dicht bus door B. Dicht heb ze de mensen bieden in de bus zitten. Kent ze ons even een paar mensen voor de microfoon halen?
1: Ja. Zo af. Om.
2: Goedenochtend. Hallo.
1: U gaat vandaag ook mee. Waarom dacht u, ik stap in?
2: Nou, we zagen de oproep staan in de krant, dacht ik. En aangezien in onze kans, die leek ons leuk om de start van het parlementaire jaar zo eens dichtbij mee te maken. Uiteraard is dit het ritueel, maar ik denk dat we wel de democratie zoals wij die kennen mogen koesteren. En dit is wel een markeringspunt in onze democratie. Het interessante vind ik straks, de feitelijke inhoud en het politieke spel, zeker nu met het minderheidskabinet, van welke voornemens daadwerkelijk worden uitgevoerd. Maar het is voor ons leuk om. En de weerscondities zijn ook nooit een keer hartstikke goed. Ja. Dus een vlugels, een leuke dag. Interessanter dan.
1: Van de inhoud gaan we weinig meemaken, denk ik, vandaag, toch?
2: Wellicht dat wat kleine tipjes van de sluiers in de troonrede zullen worden vermeld, maar ik verwacht daar niet direct veel van. Nee, dat klopt.
1: Toch vooral kijken ook naar de koning.
2: Dat hoort er uiteraard. Dat is dus onderdeel van het ritueel. Ja,
1: dus hoe gaat het team?
0: Ja, en zijn er ook mensen bij die een speciaal heutje op hebben? Want het is natuurlijk vandaag ook wel heutjes kieken, hè?
1: Ja. Nee, ik zie geen heutjes. Ik zie wel veel, of hier en daar wat oranje accessoires. Oh. Maar ik zie geen uitbundige heutjes. Nee, dat is toch echt aan de bewindslieden.
3: En Dichtman, hebben ze de L1 patch op?
1: Nee,
0: wel de L1 Zurk heb ik vandaag ook aan, trouwens.
1: Ja.
0: Reis helemaal, dankjewel. Succes vandaag in Den Haag. We regeren morgen wat te verholen zien wat de mensen allemaal hebben meegemaakt.
1: Helemaal goed.
0: Hoi. Terug naar de jaren 80, hier bij L1.
4: Heerlijk, die tijd van vroeger. Alleen maar 80's.

0: muziek. 10 jaar nostalgie, toch hier. De jaren 80 komen de gasten weg voor de IBL-lijn. Ach, wat deze ik zelf? Misschien wel bij de boer, prepot of gans gedang alsof de allereerste krantenweek dit had. Denk dan nog maar eens aan dat ze door de regen die krantjes op zondagmorgen moest gaan droppen door of elke morgen om 5 uur op moest om de dagelijkse krant, want ontzettend veel mensen die hadden toen nog een kranthoes om die te gaan droppen en zorgenstem mochten ze voor de televisie zitten met een bekje met chips. Maar chips is soms helemaal besteed. Dat is verschillende namen. Dat ze denken van, oh, wat was dat vroeger alweer? Dat had ze ook nog reden in plaats van Twix. Met allemaal dat soort dingen. We hebben veel reacties binnengekregen op de vroeg die Stefan eigenlijk had. Hij zei van, ja, dat is ontzettend gaaf natuurlijk om zo van allerlei zaken bij mij te krijgen van tv-tunes en zeker uit de jaren 80. We gaan eens even kijken. Paul, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
1: Ja, heren, de Wit uit Romunje hier.
0: Goedemorgen, man.
1: Ja, die series, jongens, dat waren ze toch echt, hè. Ik weet niet, Herenstraat 10, dat ook nog bij de jaren 80. Dat vond ik ook fantastisch met Om Gerard. Maar goed, gevolg, wat is het mooiste nummer? Nou, voor mij is dat, en ik draai hem avond toe nog wel eens als ik alleen in de auto zit, en dan kei en kei Hel, Medisch Centrum West. Och, dat zit al een lekker ritme in de golf, zo lekker. Jongens, echt nostalgie ten top. Fantastisch. En een fijne dag. Radio.
0: We gaan eens kijken wat er meer hebben binnengekregen, Stefan. Dan,
2: nou ja, ik zie hier Unique Beverly Hills Cops.
0: Oh!
2: Ja, dat is van mijn tijd eigenlijk. Ja, ik ken het wel ergens vaag, maar ja, ik heb het net echt meegemaakt. Maar ja, Beverly Hills Cops.
0: Dit is natuurlijk fantastisch, hè, Beverly Hills Cops. Ken ik zeker nog wel. Maar wat hebben we nog meer? Ik zie ook de Dukes of Hazzard.
2: Dat ken ik toch wel. Dat werd natuurlijk in de jaren 90 kapot herhaald, hè. Ja, dat is wel een beetje van verslaving omheen, trouwens, in die Dukes of Hazzard.
0: Zeker. Stefan, goedemorgen.
3: Oh, en de tv-tune. Ja. Ja, jaren 80, ja. Daar zien we zoveel, maar dat is er één en dat stinkt dan natuurlijk met kop en schouders bovenuit.
0: En dat is?
3: En die man zei wel eens, I love it when a plan comes together.
2: Ja, yeah, man.
3: Oftewel in het Duits, ik liebe het als een plan functioneert.
0: Ja,
3: dat was die mooie NAS-synchronisatie in dit tijd. Oftewel, de A-team. We kennen hem niet.
0: Ja. Oh, in 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team.

0: Ja, perfect. De werk van de 80's, waar ook binnenkomt, van Bart van Diepen zit. Airwolf, A-Team, Knight Rider, Baywatch, Tour of Beauty. Oeh, wat gaaf. We eens even kijken wat deze grote vriend zit. Dat is Erwin van Ewijk. Wat veel sexy kuren. Oh,
1: mooie
0: helden.
1: Wat heb je gedacht van Crockett's Team. Van Miami Vice.
0: Dat is ook lekker. Nou, Miami Vice, Luc de Meevrug hem al gaan. Zullen we dat maar gaan doen bij L1? Ja, ik vind dat het wel allemaal moet kennen. Maar Miami Vice, we hebben allemaal nog gekeken in de jaren 80.

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Heeft je badkamer of keuken wel een makeover verdiend? De nieuwste trends en tofste ideeën ontdek je bij Sani for All, Molenaar Badkamers en Kitchen for All. Ontspannen wonen begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen, daar wil ik heen.
3: Geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
8: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
9: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
10: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Op de kosten van de provincie zijn 350...

0: 60 Limburgers deze ochtend vertrokken richting Den Haag om de plannen van het kabinet voor het komende jaar te horen. Oud-burgemeester van Heerlen, Alexander Sakkers, is op 78-jarige leeftijd overleden. Sakkers was burgemeester van Heerlen tussen 2000 en 2004. En het wordt vandaag met zo'n 28 graden de warmste dag van de week. De rest van de week koelt het af en wordt er regen voorspeld.
1: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd, zegt een woordvoerder.
3: Ja, het zijn buizen. Daar willen we verder ook niet al te veel over aangeven. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
2: Het is nog onduidelijk hoe lang het opruimen gaat duren. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. Het vertrouwen in de politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar was het vertrouwen 29%, nu 36. Wat niet meewerkt is de rommelige aanloop naar Prinsjesdag, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
4: En wat ook zo is dat dit minderheidskabinet natuurlijk had beloofd met een begroting hier te staan. En zometeen staan ze hier met een begroting van alleen maar CDA, VVD en D66. En moeten ze nog op zoek naar steun van die oppositiepartijen.
2: Wat er precies in de begroting staat, horen we later vandaag, maar veel lekte al uit. De drie mensen die omkwamen bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De regering Trump mag bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. De rechter stak er eerder al een stokje voor en het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op democraten stemmen. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan er wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien.
5: Techniek van Hoppenbrouwers houdt je huis draaiende. Warmtepomp, cv-ketel, airco of thuisbatterij? Wij hebben het voor je. Kies voor de beste installaties, advies op maat en service en onderhoud. Voel je helemaal thuis in je huis met Hoppenbrouwers. Thuis in techniek.
6: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmarsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen en diners, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
5: Hoppenbrouwers. Thuis in techniek. Voor heel Limburg.
6: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
7: voordeeluitjes.nl. Mazeik, 100 jaar terug in de tijd. Prachtige paardenkoetsen, historische klederdracht en sfeervolle muziek. Zondag 20 september, koetsenparade in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
8: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
9: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de eten.

0: Akkerman. Elke plaat brengt een herinnering terug. Iedere plaat 13 mei terug naar de jaren 80. Dit was Frankie Goes to Hollywood en... Oh, kom!
1: LA, the 80s.
0: De ganse werk, die grootste, het zijn beste herinnering. Juist allemaal bij LA in de jaren 80. Wat fantastisch. We draaiden ook al verschillende televisietunes die er destijds waren. Ivan werd ook aangevormd. Ivan was eigenlijk goed de jaren 50, jaren 60 en zo. We hadden wel nog, ach, wat hadden we nog meer binnen toe kwamen op televisie. Maar dan keken we meestal op de Pruisse televisie. Tune is deze week hier bij LA. De Strukums in de tijd van de Walkman van de Beenbermers. En dat zou ook kans kunnen maken om een berg vinyl. Want vroeger hadden we allemaal een platenspeler. En als ze zeggen, Jan, een berg vinyl, je hebt geen platenspeler meer. De luxe platenspeler, Chris van der Zochterbie, moesten die zelf even verethischen. Oftewel, gewoon naar onze site l1.nl. Dan kent ze zelf die eigen foto uploaden. En dan kent ze zien wie stoet roetsvogs in de jaren 80. Ik heb mezelf even John Bon Jovi gemaakt. Als een meisje is op televisie, ja, zo ziet het er ongeveer uit, hè. Haha, ligt een beetje op Adam Curry. Bedankt ze van met mijn collega Ruben Wekers, ziet er zo goed. Oh, en Stefan, ja, dat was een echte rocker. Waanzinnig mooi. Maak ze allemaal mee hier bij L1. Kwam ook nog mensen binnen en zeiden van... Oh, Jan Schoen, die jaren 80. Morgen gaan we nog meedoen met die tv-tunes.
1: L1
0: 80's Week. Zeker mogen ze meedoen met die tv-tunes. En de baas, morgen gaan we nog meedoen met die tv-tunes.
1: L1 80's Week.
0: Zeker mogen ze meiden met die tv-tunes. En de laatste serie die kwam eerst op de Bels, maar daarna heeft de Avro het ook nog uitgezonden. En de laatste serie Chips, kent je dat nog? Die motoriers. Nou, let op!

0: dat we nog jong en onbevangen waren. Dat we hele mooie muziek hebben. De ganse muziek juist de ganse dag door hier bij L1. Maar er zijn ook zaken die ze op dit moment huren. Zijn ook zus op televisie. Zoals BNB voor Liefde. Maar goed, BNB voor Liefde is ook teruggekomen in Remuin. Daar hebben ze Mikey.
1: Ik ben Mikey en ik ben op zoek naar een tweede mokko. Dus doe het wel zitten om samen met deze Casanova en een lange met zelfde mouzen bieden automatiek, dan meld ik nu aan. Ik heb plaats voor 3 vrouwmussen. Vrouwmus 1 sleept neven de kielef op een bank. Voor vrouwmus 2 heb ik een logbed in de tuinhoes gelag. En vrouwmus 3 moet herrie gaan maken met je Venceliano u voor hem onger of boven in het stapelbed sleep. Ik heb wel al 1 vrouw, maar die heb ik met de centen van de vorige video getrakteerd op een solo race. 3 weken heel de pil. Ik ben trouwens op zoek naar een mokko van Rutte 24 met een strak lief. En een ribbewis zo fijn zijn, maar Mikey mogen jou niet drieën. Ik ben namelijk rambegeit nog achter het stuur gekropen, Pink. Ik kost niet eens mijn recht kieken. Eén oog kijk naar Zwame, andere naar Molfort. Hier staat B&B trouwens gewoon voor Baco en Bamischieven. Dus bussen dit nu aan kieken en begint zo ram te steigeren? Of roet ze dich zo van de stoel af? Dan meld ik nu aan voor Casa Mikey, B&B. Mikey Remuin.
0: Oud, hoppakee, Mikey oud. Het is ontzettend populair op Instagram. Volg hem natuurlijk ook. En dog op elke dag een beetje nog kieken. B&B voor Liefde. Vanavond is afgelopen, hè? Maar zullen die Limburgse vrouw het ook niets geworden. Ja. Ik vind dat ze allemaal gevolghubs. Veel volgen alles. Oud de jaren 80. Dus we nemen dich mee door Eurythmics. Ken ze deze nog? Sweet dreams are made for this.
2: Wat herinner jij je nog van die 80's?
3: Een oud geborduurd spreekwoord.
4: Zeg.

0: Opportunity voor de Megahits, de megasterren. De muziek tussen Who's So Forget, Madonna, Michael Jackson, Prince, Bon Jovi, Doe maar als je remix. Maar natuurlijk ontzettend de gave Annie Lennox.
1: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit die 80's.
0: Ik was zelf een kei oranje manke, een rood manke in de jaren 80. Had je nog hele lange horen en zo, maar Annie Lennox is ook wel bekend door de oranje horen. Er ging iets fout bij het verven van de horen, moest eigenlijk blondeerd weer.
2: Oh.
0: Ja, goed, ja, er ging zoveel blondeer grijen dat het oranje weer. Dan uiteindelijk is het de image geworden van Annie Lennox van de Youth Mix. Sweet Meets or Dreams of This, hier bij L1 in de L1 Ochtend Show. Waar we toch nog één keer moeten gaan kijken, no? De koffie.
2: Ja, jongens.
0: De koffie vandaag. Moeten we niet even zeggen tegen de mensen dat ze het codewoord mogen gewoon appen?
2: Ja?
0: Weten ze het codewoord?
2: Ja,
0: kent ze het even stiekem nog één keer vertellen, het codewoord van vandaag?
3: Gedieteler.
0: Gedieteler? Gedieteler? Was dat er klaar voor?
4: Met wie drinken wij deze ochtend koffie? Geef het door via de gratis L1-app.
0: En we hebben weer mee terug door de jaren 80. Nog één van die kanjes en iedereen was er verleerd van. Zeker de dames, grote posters hingen boven het bed. Met Glamour Deals, Nothing Gonna Change My Love op L1.

0: Kubota minigraver, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
3: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.

0: business.
1: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. Twee jonge mannen staan deze week voor de rechter omdat ze zich voordeden als nepagent en bankmedewerker. Een van de verdachten staat vandaag terecht. Het gaat om een 22-jarige man uit Den Haag. De man zou in oktober vorig jaar in Venlo sieraden hebben gestolen door te doen alsof hij bij de politie werkte. Bij een ander slachtoffer probeerde hij precies hetzelfde, maar die poging mislukte. Oud-burgemeester van Heerlen, Alexander Sakkers, is op 78-jarige leeftijd overleden. Sakkers werd bekend door zijn strijd tegen drugs in de stad. Met zijn plan Operatie Hartslag zorgde hij voor veel minder criminaliteit in het centrum van Heerlen. Sakkers was burgemeester van de stad tussen 2000 en 2004. En op de kosten van de provincie zijn 350 Limburgers deze ochtend richting Den Haag vertrokken om naar de plannen te luisteren van het kabinet voor het komende jaar. Ja, de Limburgers die zijn meegereisd nemen plaats op de Oranje Tribune. Het weer in Limburg. Het wordt vandaag de warmste dag van de week. Het is vrij zonnig met enkele wolkenvelden en stapelwolken. Het wordt drukkend en vanmiddag zomers warm met temperaturen tussen de 27 en 29 graden.
0: Deze hele week, 80's week. Dit is L1. 80's.

0: Crazy. Kijk, ze is gezond, zeggen ze wel eens, hè? De ganse week zit Radio 80. En dat is Sjoe, en dat is zo'n gaaf decennie. En dat hebben we teruggewonnen. Och jongens, met ze nog de Vespa was op je rehabs. Ik heb er ook nog een gehad. Een opgevuurde Vespa, een snelle bel had ik erop zitten. Een snelle knopje.
1: Snelle bel?
0: Ja, die had ze destijds.
1: Wat is een snelle bel?
0: Maar niet zo goed, jong. Het hoeft niet alles te geluiden wat ze zeggen op de radio, hè?
1: Snelle bel.
0: We hebben een oproep gedaan. En de oproep had te maken met de koffie die we vandaag weggegeven. Nou ja, het is niet alleen maar koffie. Het is een gans pakket. Een koffiepakket van Refill.
1: Hallo.
0: En als het schoon is, hebben we Toos aan de telefoon. Goedemorgen, Toos.
2: Goedemorgen samen.
0: Goedemorgen, wie is het weer in Velden?
2: De zon schijnt volop. Het is fantastisch heen.
0: Ja, lekker, een beetje nazomer. We hebben 28 graden vandaag. En misschien wordt het inderdaad nog veel zonder. Want ja, we nemen die sowieso al mee de ganse week in de Euro 80. Neem eens even zelf mee in de Euro 80. Wat deed ze toen allemaal?
2: Even denken, toen word ik 30, wandelen met kleine kindjes.
0: Joh, hè. Maar dan hadden ze nog van die wanjerwarmen, van die dikke bandjes, hè?
2: Ja, echt wel.
0: Ja, dan zat van een heup tot de beuven. Van, als je op vandaag stuurt, dan denk je bij diezelfde zien net auto's, hè?
2: Ja, of dat allemaal nodig is, maar ja, dat moet iedereen zelf weten, toch?
0: Dat vind je ook, hè? En als we even denken door de muziek, wat vond je de schoonste artiest uit de jaren 80?
2: Ik heb altijd wel van moderne muziek, maar ook altijd wel Limburgstalig, hoor. Maar als ze mij nou zegt nummer, dan heb ik zoiets van, oeps.
0: Ja, oeps.
2: Dat waren er zoveel.
0: Ja, maar Michael Jackson kent ze nog wel en Madonna, hè. En
1: Phil Collins.
0: Phil Collins. Och. Maar goed.
2: Ja, Black and White bijvoorbeeld.
0: Ja, heerlijke plaat. Maar goed, even dat we in de jaren 80 zitten. Gaan we ook maar eens even kijken of ik de opgave gehoord heb. Code woord voor vandaag heeft te maken natuurlijk met de jaren 80... met een of andere hele beroemde Limburger. Qua moet Hout Blierik, weer werd sticht, werd het waast. Dat we zochten.
2: Ja, dat is natuurlijk Krit Tituleer.
0: Ja!

0: Toch, want ja, dat waarschiet, dat is iets, hè? Let op.
1: Ja, ja.
0: Dat komt eraan. Wacht even, moet ik even luisteren. Hè. Ik zit hem nu op de televisie, bij mij hier op het schermpje, met een fiets, een groene fiets. En de beldemers, let op, hè. Dan gaan we even een griet luisteren. Dus kijken wat er allemaal aan doen is. Ga je het zelf daar gaan uitleggen. 1985.
2: Ja. Nee, dat klopt. Nee, dat is goed. Oké. Okay. Ja, de PTT die krijgt ook te maken met hele aparte problemen. In de grote steden is het steeds moeilijker om met de auto ergens te komen. En dus krijgen de eerste heren behoefte aan telecommunicatie op de fiets. Bovendien zijn er mensen die willen uit sportiviteits- en gezondheidsoverweging op een fiets naar hun werk. Maar ze zijn manager en dus moeten ze bereikbaar zijn. De PTT overweegt nu om ook fietsen te gaan uitrusten met telecommunicatie.
0: En nu hebben we allemaal zo'n ding in de fototest zitten.
3: Ja. Toen is tegenwoordig is de boete, hè? Voor het vasthouden van de telefoon op de fiets €170 exclusief. 9 euro
0: administratie. Ja, dat dus gaat veranderen in de jaren 80, hè. Maar goed, we nemen de hele week mee terug. Zometeen krijgen we nog geweldige muziek van Supertramp, de Bellstars, maar ook Genesis komt voorbij. En we gaan een koffiepakket naar Velden opsturen.
1: Dank je.
0: En een goede dag, hè. Dat is allemaal de groeten,
1: hè. Ja,
0: ja, ja, dank je. Hoi.
4: Meer echo dan je badkamer. L1. 80's Week.

0: What's a Girl of Money? Met de Modesties. In de jaren 80 hadden we nog de gulden. Hadden we, ja, 24 gulden, 50 gulden, 100 euro. Ja, 100, ik ben er al zo gewend, hè, dat is 100 euro's is. Maar 100 gulden had ik ook nog. Misschien heb ze er zelf ook wel een bewaard, zo'n briefje, zo'n broenbriefje. Nou ja, het biedt niks van meer, 44 euro op dit moment, hè. We nemen die truc met de jaren 80. Genesis zometeen met Invisible Touch, maar ook de Bellstars.
1: L1. Welkom in the 80s.
2: Goedenavond, meneer. Wij zoeken er gewoon.

0: begon in de jaren 80, zong de Sterren van de Hemel. Dit in alleen solo, met zijn de band Genesis. Invisible Touch, hier bij L1 in Ellen of the Show. We lopen vandaag voor de tweede dag terug naar de 80's.
1: Best gaaf. En uit de 80's komt natuurlijk ook de film Vlotter. En heb ze op bus op de site gekeken. L1nieuws.nl. Daar staat het verhaal over Dick Maas en de opnames van Vlotter van de opa. De verongelukte. Heel schoon verhaal. Nou ja, eigenlijk met een dramatische afloping. Maar goed, dan moesten ze zelf maar eens even komen kijken. We gaan nog eens even kijken naar de dag van vandaag. Want ja, dit is natuurlijk zover. Dat straks om 12 uur moeten we allemaal op de televisie gaan kijken. Heel spannend allemaal. De troonrede werd me voorgelezen. En dan kriegen we de begroting weer te huren. Maar wat moet er nu volgens de Limburgers in de begroting? Veel van L1 ging even de stroder met deze vraag.
2: We kunnen alles vertellen. Ze doen toch wat ze willen. Dus het interesseert me eigenlijk 0,0.
3: Ik denk dat er nou meer geld naar de ouderenzorg moet gaan. En ook die soort kant, omdat er niet zoveel naar gekeken wordt.
4: En met de huizen en zo.
5: Naar chillplekken en zo voor de jeugd.
6: De sociale zekerheid, klimaat, de vergroening van ons land is heel hard nodig.
7: Stel voor, je zou nu zelf de keuze maken om met huis te gaan. Denk je dat je dan huis vindt?
4: Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Doordat het eigenlijk allemaal zo duur is en moeilijk zoeken en zo.
8: Die UWV, dat willen ze afschaffen, noemt ze dat ongeveer. Ironische kosten, wat elk jaar de mens krijgt. Nee? Ik denk dat de mensen in Nederland een stuk op achtergrond gaan.
1: Ja, we zijn erg benieuwd natuurlijk wat het allemaal echt gaat weer. Er komen ook ontzettend veel Limburgers naartoe. De bussen, we hebben straks onze collega Maan al in de uitzending gehad. Die in een van die bussen zoort met Limburgers die naar de Prinsjesdag toe gaan en naar de troonrede gaan loesteren. En dan kregen we natuurlijk ook even te huren wat de begroting weer voor de komende jaren. Ik ben erg benieuwd. Zometeen kregen we onze eigen Rian. Ook die neemt zich terug mee naar de jaren 80.
9: The 80's. If you have a problem, maybe you can hire the 80's. Vette.
1: De ganse week bij L1 met nieuwe Humor League en Don't You Want Me. En vergeet niet om even te gaan naar onze site L1.nl. Een foto van ikzelf, om ikzelf even te verethischen. Met AI doen we dat. En dan kan ze op de les van de week een platenpakket, een vinylpakket winnen en een platenspeler. Ik ben er morgen weer. Veel plezier met Rian.

0: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, oh, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend, lekkere bak, vol karakter.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
0: Huub's lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
2: Eckert Autogroep, de plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Eckert, beweegt Limburg.
3: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
2: Denk nu bij Eckert de nieuwe Leap Motor B05 al vanaf €25.995.
3: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
4: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
5: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
6: Hey Remon!
7: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Hey, Remon!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
11: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Op de kosten van de provincie zijn 350 Limburgers deze ochtend vertrokken richting Den Haag om de plannen van het kabinet voor het komende jaar te horen. Oud-burgemeester van Heerlen, Alexander Sakkers, is op 78-jarige leeftijd overleden. Sakkers was burgemeester van Heerlen tussen 2000 en 2004. En het wordt vandaag met zo'n 28 graden de warmste dag van de week. De rest van de week koelt het af en wordt er regen voorspeld.
13: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
14: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is nog niet opgelost. De problemen begonnen rond 5:30. Volgens ProRail gaat het om sabotage, want op meerdere locaties zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk is een trein ook tegen het materiaal aangereden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Medewerkers proberen overal het spoor weer vrij te maken. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Volgens ProRail werkt het beveiligingssysteem niet meer goed. Dat geeft aan of er een trein over het spoor rijdt of niet. En door de storing is dat nu onduidelijk en springen de seinen op rood. Ook sluiten voor de veiligheid de overwegen, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. ProRail hoopt dat de problemen in de loop van de ochtend zijn opgelost. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. En Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor komend jaar presenteert. De eerste Oranjefans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1 uur de rijtour met onder andere koning Willem-Alexander. Een kwartier later spreekt hij de troonrede uit. De Prinsjesdagplannen lekten deels al uit. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. En het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. Het weer in het westen en noorden, wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 29 graden. Vanavond en vannacht langs de oostgrens kans op buien, mogelijk ook onweer.
15: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
16: Of het nu wandelen, klussen of sporten is. Soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
17: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt, is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Vakwerk, afgewerkt tot in de puntjes. Daniels Traprenovatie. Vertrouwd dichtbij.
16: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
18: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de...

Sheila B. L1. Een hele goede morgen. Leuk dat ze er bij was. En deze 80's week. Ik zijn Edward in de app. Guido, Jo, hele goede morgen. Welkom in de ganse provincie. Zo begin ik in Blerik, want economiedocent Bilal Getouani van het Dariacum College in Blerik maakt kans op de titel leraar van het jaar 2026. Getouani is door zijn collega's en leerlingen genomineerd vanwege zijn grote maatschappelijke betrokkenheid, het verzorgen van bi-lessen en zijn inzet voor extra ondersteuning nog buiten de reguliere lessen. Hij zit samen met twee andere kandidaten in de finale van het categorie voortgezet onderwijs. En de winnaar wordt op 5 oktober bekendgemaakt. Dus het is nog heel even afwachten en nog heel even duimen. Dan wetenschapper Bo van Engelen uit Hoensbroek. Die is aan de Universiteit Maastricht gepromoveerd op haar onderzoek naar gezonde voeding, beweging en vergroening op basisscholen. Uit haar resultaten bleek onder andere dat een gezonde schoollunch en meer natuur rond de school de rekenvaardigheid van de leerlingen met maar liefst 6% verhogen en kinderen ook aanzetten tot meer bewegen. Volgens Van Engelen zijn kleine aanpassingen op het schoolplein en gezonde voeding op school een cruciale investering om kinderen ongeacht hun thuissituatie een gelijke en gezonde start te geven. Verder is het natuurlijk 80's en er komt een liedje voorbij zo meteen dat ze nu nog regelmatig huurstaat ook nu uitgebracht zou kunnen worden. Durch de bas, want de huur van nog immer. Maar het is echt van de 80's.

0: 34 jaar geworden. Toen het album Born in the USA ooit kwam. En van Loes er nu nog altijd. Nou, dat is toch fantastisch. Het hebben ze toch nooit kunnen weten. Dat ze toen zo gaat tijdloos zou maken. En ook dat er nu nog immer optreedt. En zijn stem hetzelfde. Misschien nog wel beter. Er zit misschien nog wel net zo'n rauw randje in. Of aan dat ze denkt. Oh ja, het vult nu nog rauwer en nog echter wie toen. Fantastisch. Bruce Springsteen en Born in the USA. In de week van de 80's. L1.nl, alleen YouTube en L1 TV is een nieuwe aflevering van Onder Vier Ogen. Ruud dek altijd keer met Miss Paddy Pampam, het alter ego van Pieter Roberts. En shove aan bij Ruud in Paddy Pampam kleding. En hij vertelt dat hij immer nog altijd zijn kleding zelf maakt.
1: Ja, ik denk dat dit wel een dag gemaakt is. Ik heb geen idee hoe lang. De oertijd is nooit erg, maar ik kan voor mezelf best snel het maken. En als ik dan een idee heb en ik heb de materialen in huis, dan is het zo gebeurd.
2: Maar ja, toch in een dag.
1: Ja, een paar roer, ik heb geen idee.
2: Nee, dus telst de stonden net
1: niet. Nee. Ja. Ik denk ook vaak, jullie vragen me ook van, waarom mag ze daar geen filmpjes van? En tegenwoordig met de Insta, en de TikTok, en dat ze liet zien wie ze dat dan maakt. Nou, als ik dan maar beginnen, dan doe ik het 2-3 dagen, denk ik.
2: Maar maakt ze ook dingen voor collega?
1: Ja, nog niet meer zoveel trouwens, vroeger wel. Maar tegenwoordig heb ik daar niet zoveel zin in, 10 meer voor. Wie in Amsterdam woont, dat sowieso vaker, omdat een ochtend dichterbij wordt, kost het makkelijk om te passen en zo. Maar ook dan, kijk voor mezelf, ik dus in een dag klaar. En moet ik voor dit gaan maken bijvoorbeeld, en moest toen komen meten, moest komen passen, en dan ben je weer 3 dagen weer. En dan, ik wil het, als ik er vandaag aan begin, wil ik het leefst ook vandaag afmaken. En dan is de energie is dan nog fris, zal ik maar zeggen.
2: Ja, er is een jaar in Amsterdam teruggekomen in Austro, in Amsterdam. Ja. Maar ik hoorde wel net zagen, met afstand tot te zien.
1: Ja, maar ik
2: wie is dat?
1: Nou, dat is niet erg. Ik ben nog heel vaak in Amsterdam en in overal hoe ze mij willen hebben. Dus ik kom de scene wel tegen. Ik hoor de scene ook naar Limburg. Ik heb niet afscheid genomen of zo.
2: Nee. Ja. Dat is misschien nog wel lekker om weg te zien.
1: Heerlijk. Ik vind het lekker. Ik ben in Amsterdam natuurlijk. Ik heb heel graag in Amsterdam gewoond. Wie is dat we nog een paar jaar woonden. Toen kwam dus de corona bijvoorbeeld. En toen viel alles een beetje zo stil. En dat vond ik eigenlijk. Ja, niet leuk natuurlijk, want je wil eens werken. Dat is er dan even niet. Maar je hebt er wel extra van genoten, want de stad was toen zo mooi. En wie de stad toen nou heel druk was. En ik woonde in het centrum. Toen dacht ik bij hem, ik wil hier niet meer zo blij van eigenlijk. En ook niet dat ze dus, ja, als ze met de duur goed leeft. Dan leeft ze meteen aan de Amstel. En dan moest ze meteen aanstaan. En leuk zo tegen iedereen. Want ja, ze is zichzelf niet meer of zo. Dus dan word ik blij dat ik daar weg was. En nu ben ik lekker in Limburg mezelf. En ken ik daar gewoon leuk en ken ik weer weg als mod.
0: Miss Paddy Pampam te gast in Onder Vier Ogen. Nu al online te zien en te luisteren bij L1. En straks ook te zien op L1 TV. De 80's. Worden ook een beetje fout. Lekker is het toch?

De hele week de beste muziek. De momenten van toen. Misschien hebben ze nog wel een bijzonder moment in de 80's. 10 broerlof, 10 eerste schoolfeesten. Die, nou, noem het maar op. Dan mogen ze het met me delen via de L1-app. En ik ben vooral benieuwd naar die favoriete films uit de 80's. Vanmorgen ging het veel over tv-series. Maar er zijn ook fantastisch goede films gemaakt. Die nu nog immer passen. Hoe ze het nu nog immer over hubs. Of als ze tegen Emmes een zender uit zijn, of een grapje erover maakt, dat jullie nog allemaal weten hoe het overgeet. Wat is die favoriete film uit de 80's? Dat jullie heel gervendig. Zometeen. Hier zie je het nu zo Limburg. Ook op deze Prinsjesdag. Hoeveel Limburgers bi zijn dankzij de bussen van de provincie. En straks bellen met huisarts Maud Sluismans. Want helaas, roken is...

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Hey, Remo! Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo.
9: Goedemorgen, dit is het LA Nieuws. Een automobilist is vanochtend in IJsselstein gewond geraakt toen hij met zijn auto tegen een tractor botste. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de tractor is ongedeerd gebleven. Het ongeluk zou gebeurd zijn omdat een van de bestuurders was verblind door de laagstaande zon. Brand in een hoekwoning gisteravond in Landgraaf. De brandweer uit Heerlen en Kerkrade zijn uitgerukt om het vuur te bestrijden. Volgens een correspondent zou de brand in de kelder van het huis zijn ontstaan. Hoe is nog onduidelijk, ook de omvang van de schade is nog onbekend. Oud-burgemeester Alexander Sakkers van Heerlen is overleden. Hij was 78 jaar. De VVD'er werd in 2000 burgemeester van Heerlen. Zijn aanpak van de drugsproblematiek en illegale prostitutie onder de naam Operatie Hartslag werd een landelijk voorbeeld. In 2003 vertrok Sakkers weer en werd burgemeester van Eindhoven. Vanuit Maastricht, Roermond en Venray zijn vanochtend 350 Limburgers richting Den Haag vertrokken om Prinsjesdag te vieren. Het gaat om een initiatief van de provincie Limburg. Naast kijken naar het koningspaar en hun familie gaat het reisgezelschap later op de dag meedoen aan een inhoudelijk programma over vrijheid en democratie. In eerste instantie rekende de provincie op de helft minder passagiers. Vanwege de grote belangstelling zijn er extra bussen ingezet. Het weer. Vandaag de warmste dag van de week. Het is vrij zonnig met enkele wolkenvelden en stapelwolken. Het wordt drukkend warm, 27 tot 29 graden.

0: De voorloper van Dat Ken Ik Niet Betalen. No Tango Dinero van Rigera. Hootsuby L1 80's Week. Met natuurlijk muziek uit de 80's. Maar ook film. De vraag aan dicht. Wat is nu die favoriete film uit de 80's? Oh, ik kreeg al zo'n mooie binnen van Marieke. Dat had het over 1989. Net nog op de valreep. Dead Poets Society is haar favoriet. Heb je nog van Johan? Goedemorgen, Johan.
1: Ja, hoi. Films uit de jaren 80, dan komen we weg een beetje. De films wie Labyrinth en daar Crystal een beetje zo boven mogelijk.
0: Ja.
1: Dat is een filmpje, die heb ik letterlijk nog een keer een van teruggekeken, de Dark Crystal. Van Labyrinth wil ik eigenlijk ook nog een keer terugkijken. Het zijn nog oude cultfilms van vroeger nog niet. Ja, veel plezier nog.
0: Oh, wat goed zeg. Labyrinth is toch wel echt een van mijn favorieten. Eens even kijken. Heb je gehoord about the babe? The babe with the power. Eens even kijken, ik zie hier nog. Ja, Tom, Scarface. Dat is een legendarische film. Dukes of Hazzard. Dat wordt een fantastische serie, dat zit Peter nog. En Ruud, daar had het over Hotel Ordinero. Dat ken ik net. Is misschien een goede inspiratie voor morgen. Ik ga hem vanavond kijken.

0: Ik zeg net Hotel Ordinaire, dat ken ik net. De film. Maar dat was natuurlijk de Fabrizio-versie van No Tango Di Nero. Ja. Misschien zit er nog wel een film. En misschien kon ik die film al maken. En nu is ze me nooit meer terug op de radio. Ik weet het niet. Nee, ik ben sterk. Dankjewel voor alle happy's. Intussen, ja, misschien toch ook iets uit de jaren 80 dat weer terugkomt. Ook al weet ik niet of we daar zo blij mee moeten zijn. Inmiddels 40% van de jongeren rookt of vaped. Hoewel het totale aantal rokers afneemt, zorgen sociale media, rokende influencers en populaire Netflix-series voor een opvallende herleving van de sigaret. Huisarts Maud Sluismans, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rian.
0: Zie je dat ook om je heen? Niet alleen vapen, maar ook roken, sigaretten roken weer?
1: Weet je, toen jij mij dat vertelde, toen schrok ik daar behoorlijk van. En toen ben ik eens gaan nadenken en gaan kijken. Ik kan nou niet zeggen dat ik zo'n hoog percentage meer zie. Maar nog steeds opvallend veel mensen, zowel ouderen, maar ook heel veel jeugd, die gewoon nog steeds roken. Of beginnen met roken. Of... En dat zijn toch, ja, het klinkt heel... vervelend als we dat zeggen, maar het is wel wetenschappelijk aangetoond. Bepaalde milieus, bepaalde beroepsgroepen. Ja, we weten dat de invloed van de social media ontzettend groot is. En niet altijd positief, helaas.
0: Ja, ja precies. Ja. Als je het veel om je heen ziet, dan wordt het toch weer gebagatelliseerd. Of in ieder geval laagdrempeliger gemaakt.
1: Ja. Ja, en zo'n vape, hè, die is ooit... ooit in het leven geroepen als e-sigaret om mensen te laten afbouwen of stoppen met roken. Mm-hmm. Maar ondertussen is het gewoon hun eigen leven gaan leiden.
0: Ja.
1: En zwaar verslavend en nog veel schadelijker dan een sigaret.
0: Ja, terwijl
1: maar
0: het toch
1: al die kleurtjes, ja. Al die spelletjes, het wordt heel aantrekkelijk gemaakt.
0: Ja.
1: Wat eigenlijk gewoon heel slecht is.
0: Stel je voor, je bent toch aan het twijfelen om te stoppen met roken. We weten dat heeft veel voordelen voor je gezondheid. Hoe kun je dan het begin maken, Maud?
1: Het begint altijd met het stukje bewustwording. Waar ben ik mee bezig en wat doet het met me en wat wil ik ermee? Dat is echt de allerbelangrijkste stap. En op het moment dat je er echt serieus mee aan de slag wil, dan denk ik toch oprecht dat de huisarts de eerste keuze is. En die kan met jou kijken van, pakken we dit zelf aan? Ben je in staat om dat zelf te doen? Heb je daar begeleiding mee nodig? En hoe ziet die begeleiding eruit? Want dat kan ook op allerlei verschillende manieren.
0: Ja, want het gaat dan soms bijvoorbeeld over cold turkey stoppen. Dus meteen, ik beslis het vandaag en ik stop morgen. Of ik ga daar een hele proces door. Dat bespreek je dan per persoon. Of is daar voor jou een voorkeur in een van de twee?
1: Nee, dat ligt heel erg aan de persoon. Dat ligt ook aan hoe lang iemand al verslaafd is. En dan heb ik het over verslaving in het algemeen. Dat ligt aan de hoeveelheid die mensen roken. Want dat bepaalt of je puur begeleiding doet of dat je met pleisters of zuigtabletjes aan de gang gaat. Of dat je echt met tabletten aan de gang gaat. Daarbij hoort ook wel een begeleidingsprogramma. Vroeger was dat voor 3 maanden op jaarbasis. Gelukkig is dat tegenwoordig al wat vaker. En dan zeg ik gelukkig ook nog een beetje sarcastisch. Ja, aan de ene kant een voordeel, want je bent niet in één keer begonnen met roken. En het lukt heel veel mensen ook niet om in één keer te stoppen met roken.
0: Ja.
1: Maar aan de andere kant, als je 9 maanden per jaar met zo'n programma bezig kan zijn, dan kun je afvragen hoe succesvol het is.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Heb je nog een steuntje in de rug nodig, dan kun je misschien ook nu al voorbereiden op Stoptober.
1: Dat sowieso. Ja, dat zijn hele... laagdrempelige en hele goede begeleidingsprogramma's. Er zijn heel veel begeleidingsprogramma's, heel veel hulplijnen. En als je echt serieus overweegt om te stoppen met roken, trek aan de bel en de huisarts kan je daarbij begeleiden.
0: Dankjewel, huisarts Maud Sluismans. We zullen die informatie ook plaatsen op L1.nl samen met de website ikstopnu.nl. Daar kun je heel veel terugvinden. Dankjewel, Maud. En we spreken elkaar snel weer.
1: Helemaal goed.
0: Tot gauw. Fijne dag.
1: Dag.

0: Niet specifiek gemak voor een film. Maar wel te zien hier in Working Girl in de jaren 80. Och, later nog in American Psycho. The Lady in Red Would To Be L1. Dat wordt natuurlijk al een hele fijne meezinger. Maar er zijn er nog meer welkom, want er zijn er genoeg gemaakt in de jaren 80. Is er een liedje van succes? Hey, dat heb ik nog niet gehoord. Of daar heb ik wel alles gehoord. Maar nu wil ik toch Jeremy Radio nog een standje harder zetten. Vroeg hem dan aan via de L1-app de ganse week in het teken van de jaren 80. En ook die metzinger Huurtobie.
1: Happy voor Zutske, het gemunde show, hey, ben je goed, regie.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf €61. Voordeeluitjes.nl.
2: De woonspecialist van Zuid-Limburg. In wonen. Maastricht.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
3: Steen. Even oud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
10: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
11: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
13: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
14: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Op de kosten van de provincie zijn vandaag 350 Limburgers vertrokken naar Den Haag om de plannen van het kabinet voor komend jaar te horen op Prinsjesdag. Oud-burgemeester van Heerlen, Alexander Sakkers, is op 78-jarige leeftijd overleden. Sakkers was burgemeester van Heerlen tussen 2000 en 2003. En het wordt vandaag met zo'n 28 graden de warmste dag van de week. De rest van de week koelt het af en er wordt regen voorspeld.
0: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
15: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vanwege de grote treinstoring doet de politie op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De problemen op het spoor begonnen rond 5:30. Sindsdien rijden er minder treinen of zijn er treinen uitgevallen. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers omdat de problemen zo groot zijn. De drie militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in El Salvador moeten definitief 30 jaar de cel in. De 4 deden in 1982 verslag van een burgeroorlog, maar werden gedood in een hinderlaag van het regeringsleger. De militaire kopstukken gingen in cassatie tegen hun straf, maar dat is nu verworpen. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. Verschillende Kamerleden en bewindspersonen worden vandaag speciaal voor Prinsjesdag opgemaakt door mbo-studenten in Den Haag. Onder andere de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Letchert, laat haar haar en make-up doen door de studenten. De leerling die de minister in haar stoel had, zegt dat ze het in het begin wat spannend vond, maar dat ze uiteindelijk een leuk gesprek had met haar. Ook staatssecretaris Tielen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en CDA-kamerlid Zwinkels worden gesteld door de studenten. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert aards, keukens en badkamers uit Born alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
17: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
18: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
19: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de eten.

0: Maar dat worden toch meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Kent ze zich voorstellen? En die het zal een Peppa push it.
1: Ethisch Week.
0: Ethisch Week, volledig in het teken van de beste muziek uit de jaren 80. Maar natuurlijk ook films. Pro gaan dicht. Heb ze nog een film waarvan ze zegt: ah, oh, dat is wel echt een van mijn favorieten. Ik kreeg van Guido nog. Kevin Costner en andere goeie acteurs zitten samen in The Untouchables. Vergeet E.T. niet. Denk ook aan Indiana Jones en The Raiders of the Lost Ark. En met Rutger Hauer, Blade Runner. Dat biedt ook echt een fantastische film. Dankjewel voor de tips, Guido. Het is vandaag nog heet, maar als het weer omsleet, dan weet je voor wat we kunnen doen. Afgelopen week worden ook bij 80's Edis liefhebber en fanaat Ivo Zende. Daar had de Commodore laten zien, de Atari, had nog veel spullen uit die tijd, maar had ook nou, binnen een ganse ruimte ingezicht voor film. Hij is zelf filmliefhebber en vooral films uit de 80's, hoe bij er eentje voor hem echt uitspringt. En dat is Back to the Future.
2: Met die film is het voor mij toch wel begonnen. Dat is de eerste film die op mij zo'n indruk maakte van wauw, dit wil ik zien en dit wil ik opnieuw zien en dit wil ik nog een keer zien. En dan zeker in de tijd dat wij thuis nog geen videorecorder hadden. Ja, dan is dat toch wat lastiger. Dus daar begon voor mij de filmmagie. En dat is nooit meer weggegaan.
0: En dan kon je zoon zeggen, het is een goede film.
3: Ja.
0: Ja? Je hebt het helemaal van je vader meegekregen.
3: Ja, ik heb het ook samen met hem gekeken.
0: Oh, wat goed. Hoe vaak heb je hem gezien, denk je, intussen?
3: Elke film toch 1 keer of?
4: Ja, misschien wel 2 keer.
0: Ja. Goed.

0: Maar als ik jou, nou, ik doe het al genoeg, maar zijn een top 5 zou mogen vragen van films uit de jaren 80.
1: Oh ja, dan beginnen we uiteraard met Back to the Future op nummer 1. Maar ik vind het heel lastig, want het is, ja, je hebt comedie en je hebt thriller en je hebt drama en je hebt avonturen. Je hebt zoveel. Dus ik denk dat ik toch uitkom bij Ghostbusters en bij E.T. en bij Wargames, omdat ik natuurlijk toch een beetje van die oude computers hou. En de Goonies, want ja, welk kind van de jaren 80 wilde geen Goonie zijn vroeger? Dus ik denk dat met Back to the Future samen een beetje mijn top 5 is.
2: De Goonies, ja, daar heb ik nog niet binnengekregen via de app. Maar zeker ook in een voor op het liefstke. Ivo Zende, filmliefhebber, ethisch liefhebber, overzien. Moeilijk samen te stellen, maar gelukkig toch gelukt de top 5.

Goedborg Haren, fietsenframe en een wals met Maria. Zometeen hier de metzinger. Dat zou wel eens Opus met Life is Life kunnen beuren van Wiel. Het zou ook Afrika van Toto kunnen zijn van Michiel. Of weer het toch Why Tell Me Why van Anita Meijer. Shake an app.

0: ergste liedje dat ik ooit op de radio mocht draaien. The Police. Every little thing she does is magic.
1: Meezinger, meezinger.
0: Kemper.
1: Meezinger, meezinger.
0: Oeh, de jaren 80 natuurlijk.
1: Die verzuchtje, het gemunde show, hey, ben goede regie.
0: Yo. En met zanger Dirk Tig aangevraagd en ik noemde net Gert suggesties die binnen worden gekomen. Wiel bijvoorbeeld, hij had over Opus en Life is Life 1985. Afrika van Toto kwam nog binnen, maar met dat ik hem noemde, kreeg ik meerdere keren, ja, deze zou ik willen huren. Dat is het appje van Peter. When

0: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
1: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
2: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Hey Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: Net 11:30 geweest, het L1 Nieuws, hoor je van Paul Verstegen.
9: Goedemorgen Rian. Een automobilist is vanochtend in IJsselstein gewond geraakt toen hij met zijn auto tegen een tractor botste. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de tractor is ongedeerd gebleven. Het ongeluk zou zijn gebeurd omdat een van de bestuurders was verblind door de laagstaande zon. Vanwege een melding van gaslucht zijn gisteravond in Bocholt bewoners van 8 appartementen geëvacueerd. Het heeft in Exus een aantal uren gekost de lekkage te vinden. Rond middernacht zijn de appartementen weer vrijgegeven en konden de bewoners naar huis. Vanuit Maastricht, Roermond en Venray zijn vanochtend 350 Limburgers richting Den Haag vertrokken om Prinsjesdag te vieren. Het gaat om een initiatief van de provincie Limburg. In eerste instantie rekende de provincie op de helft minder passagiers. Vanwege de grote belangstelling zijn er extra bussen ingezet. Deze passagier verwacht veel van de dag.
10: Het interessante vind ik straks, de feitelijke inhoud en het politieke spel, zeker nu met het minderheidskabinet, van welke voornemens daadwerkelijk worden uitgevoerd. Maar het is voor ons leuk om, en de weerscondities zijn ook nooit keer hartstikke goed. Ja. Dus een vleugels voor een leuke dag, interessante dan.
11: Toch vooral kijken ook naar de koning.
10: Dat hoort er uiteraard. Dat is dus onderdeel van het ritueel.
9: Oud-burgemeester Alexander Sakkers van Heerlen is overleden. Hij was 78 jaar. De VVD'er werd in 2000 benoemd tot burgemeester van Heerlen. Zijn aanpak van de drugsproblematiek en illegale prostitutie onder de naam Operatie Hartslag werd een landelijk voorbeeld. In 2003 vertrok Sakkers weer en werd burgemeester van Eindhoven. Het weer zonnig met geleidelijk enkele wolkenvelden en stapelwolken. In de loop van de ochtend gaat de temperatuur snel omhoog. Het wordt drukkend warm bij een temperatuur van 27 tot zelfs 29 graden. Warmer wordt het deze week niet.

Laura Branigan, Self Control. L.A. 80's Week. Hebben ze op dit moment nog platen? Misschien best van die lui die op een gegeven moment dacht... nu komen de cd's, nu gewoon ik alles online beluisteren. Deze platen hoef ik niet meer te bewaren, die gaan weg. Misschien best een verzamelaar en stond ze nog immer in die hoes. Dan hebben we een leuke aanvulling vuurdig. Eigenlijk in beide gevallen. Stel de beste nu allemaal verloren, dan hebben ze toch zeker weten speed. En dan kan ze kans maken op een plaatsspeler. En op klassieke platen, onder andere van de Nachtroven, wil ze er kans op maken. Dan moest ze zich verethischen in de ethische stoel van L1. Heb ze de foto's al voorbij zien komen, nummer aan. Dan kan ze een foto van zichzelf er uploaden. En dan komt ze truc uit de tijdmachine in de jaren 80 terecht. En ik zie hier voorbij komen dan in de studio op het scherm. En ik moet zeggen, ja, ik zie nu, ik wil zeggen, Jean-Pierre. Met een gitaar, met een grote bos horen, met een leren jack. Zowel de rockers als de lui die zo in Miami Vice zou je kunnen zitten, komen voorbij. Dus het is wel erg leuk om te zien. Wil ze kans maken op die plaatsspeler? En die leuke platen erbij natuurlijk. Voor ethisch zichzelf en onze ethisch stoel via L1.nl. Dan maakt ze er kans op. Dit is Timex Social Club en Rumors. Be

0: Dat is een van die klassiekers, die herkent ze meteen. Och, als ze de tekst niet in het Engels, maar in het Limburgs huurt, bij anderen is het toch weer even nadenken.
1: Mensen hebben me altijd gezegd, pas op met wat ze deed.
2: Don't go around and break a young girl's heart.
3: Don't go breaking my heart.
4: Don't go breaking my heart, Nick.
1: Want in een leugen kan de waarheid weren.
5: Wat een moeilijk man, weet ik niet.
6: Geen idee.
7: Ik weet het niet, Rian.
0: Weet ze het? Noem misschien? Nou, nu al gans. Dat ken je met z'n

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231. Voordeeluitjes.nl.
2: Mijn handtas met mijn telefoon en medicijnen is gestolen. De dader draagt een beige jas en heeft een zonnebril op.
3: Diefstal is al vervelend genoeg. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we de dader vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
1: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
4: voordeeluitjes.nl.
5: Wat dacht je van Japan?
6: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
5: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
6: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Hey Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
2: Autotaalglas zit echt overal.
3: Opgelost. Autotaalglas.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Op kosten van de provincie zijn vandaag 350 Limburgers vertrokken naar Den Haag om de plannen van het kabinet voor komend jaar te horen op Prinsjesdag. Oud-burgemeester van Heerlen, Alexander Sakkers, is op 78-jarige leeftijd overleden. Sakkers was burgemeester van Heerlen tussen 2000 en 2003. En het wordt vandaag met zo'n 28 graden de warmste dag van de week. De rest van de week koelt het af en er wordt regen voorspeld.
5: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Dat gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Vannacht heeft de politie in Den Haag de verkeersmaatregelen voor Prinsjesdag eerder laten ingaan. Dat was vanwege een mogelijk protest door boeren. Er waren signalen dat zij met trekkers naar het centrum wilden komen. Wat voor signalen dat waren, wil de politie niet zeggen. NS is voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten na de sabotageacties van vanochtend. De verwachting is wel dat de dienstregeling nog de hele dag last heeft van de acties. Ondertussen doet de politie nog op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn namelijk buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk heeft dat geleid tot een aanrijding met een trein. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageactie zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat hebben voetbalbonden UEFA en KNVB bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League en is volgend jaar op 11 augustus in Amsterdam dus. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Mazeik, 100 jaar terug in de tijd. Prachtige paardenkoetsen, historische klederdracht en sfeervolle muziek. Zondag 20 september, koetsenparade in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Het gevoel, de muziek en fragmenten.

0: Jacketty en de Scooters. I save the day, BL1. Op deze dinsdag 15 september, Prinsjesdag. Een belangrijke dag voor onze democratie. Zo schrijft de reisorganisatie van vandaag Prinsjesdag. Want vanmorgen vertrokken 350 Limburgers al vroeg richting Den Haag om de plannen van het kabinet voor komend jaar te horen. En natuurlijk om de hele ceremonie daaromheen met het Koninklijk Huis en alle hoeden mee te maken. En daarvan is mijn collega Maan Gerards. Maan, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Selma.
0: Oh, ik huur het al op de achtergrond. Dan zitten ze nog midden in de ceremonie.
1: Ja, de mariniers lopen net voorbij. Dus nu zijn ze aan het marcheren, vurmig. De trommels zijn weg, maar het is hier een op- en afkomen van allerlei militairen.
0: Ja, de hubs voorheen neem ik wel eens aan stukjes, in ieder geval van Prinsjesdag gezien. Misschien gans, misschien stukken. Wie is het nu om echt daar te zijn?
1: Ja, is toch angst. Iedereen die hier ook spreekt zit, ja, wat een ceremonie. Hè. Wat maakt het wel met? Ja, het is echt een hele sfeer. Toen ik hier aankom, dacht ik, toen liep ik een soort OLS hier met al die geweren en al dat getrommel. Ja.
0: Ja. En wie is het om dan met al die Limburgers samen te zijn?
1: Ja, fantastisch. Ze vingen het ook allemaal fantastisch. Iedereen heeft een kleine Limburgse vlag met. 350 man zitten nu nevenlijn op de tribune. Net werd al omgeroepen dat de Limburgers zijn erbij. Nou, toen iedereen los natuurlijk. Dus ja, de sfeer is goed.
0: Nou, super. En wij hebben ze al gezien. Want ze zei, dat vertel ik straks toe.
1: Ik heb nog nemers gezien. Ja, heel veel militairen. Maar die ken ik allemaal in Pinaan.
0: Nee, dus dat is nog even wachten. Want wie lang zit er nog dan?
1: Ja, we zien hier nog Renault 4 gaat de bus druk. Maar nu dadelijk gewoon dus de troonrede ook kijken op schermen. En dan krijgen we volgens mij nog een workshop van Emiel Roemer. Dus van alles wat.
0: Ja. Heb je vanmorgen eigenlijk nog stilgestangen bij wat doe ik aan vandaag? Want toch heet het toch ook veel om?
1: Ja, nou, nee. Maar gelukkig met mij in de bus zo te neet heel veel mensen met heutjes of zo.
0: Oh, gelukkig,
1: ik heb wel wat oranje accessoires. Maar ja, ik ga je me dan een hummer aangedaan. Maar die sommige denk ik toch, ik ben hier wat underdressed,
0: ja. Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Nu is de ceremonie natuurlijk indrukwekkend om mee te maken. Maar er komt ook het inhoudelijke programma over de democratie. Wat hoop je aan het einde van de dag met te nemen naar huis? Met te nemen in die bus terug naar Limburg?
1: Ja, ik hoop dat goede gevoel gaan voltooien. Ik moet zeggen, de inhoud, door zijn de mensen hier niet allemaal per se voor gekomen. Dat kreeg ze ook niet met. Ik weet al immers, ja, ik gewoon niet gewoon her. En ik kijk straks wel voor de inhoud terug op televisie. Maar ik hoop gewoon dat deze goede sfeer zo blijft. Het is hartstikke gezellig.
0: Dat is ook belangrijk. Dankjewel. Maan Gerards, ik zal dich laten, want het is zo druk. Volgens mij moest ze vooral om de heen blijven kijken. En alles metmaken op dit moment. En verlezen latere ochtendverslagen van zijn team. Verslagen ook truc in web en app van L1 Nieuws. Dankjewel door en leer ze een woordje plat, hè. Probeer een klein beetje platte achter te laten.
1: Donig.
0: Wel plezier.
2: Het gevoel. De muziek en fragmenten uit de 80's. L1. 80's week.
3: Tijdens zijn vakantie in Spanje overleed door een
4: business like show. Business like no. Business I know.
2: L1. 80's week.

0: 1 met het Limburgse nieuws van vandaag. Oud-burgemeester Alexander Sakkers van Heerlen is op 78-jarige leeftijd overleden. Met operatie Hartslag wist hij de grote drugsproblematiek in de stad flink terug te dringen. Een paar jaar terug sprak ik met hem de over en vooral met de vraag: toen ze eenmaal van boete af Heerlen binnenkeems, hoe ben ze toen met begonnen om dat probleem aan te pakken?
1: Dat was in eerste instantie veel mensen spreken, goed luisteren. Maar ook heel snel een paar forse maatregelen nemen om een signaal te geven tot hier en niet verder. En ik bedoel daarmee het volgende. De tunnel bij het station was zo'n beetje door mensen de onveiligste plek, werd dat gevonden, van de stad. En de mensen die 's morgens met de trein moesten of door de tunnel heen naar hun werk of wat dan ook, die waren letterlijk bang voor hun veiligheid om daar 's morgens al door te lopen. En de rigoureuze maatregel die op een gegeven moment toen in samenwerking met de politie, justitie en de brandweer is gekozen, is van: beste mensen, het is vervelend dat je verslaafd bent, maar als je dan 6:15 niet de tunnel uit bent, dan word je eruit gezet en desnoods met een brandslang. Dat klinkt nogal wat, maar het is ook letterlijk zo gebeurd. De brandslang is niet nodig geweest, maar vrij snel was die tunnel in ieder geval leeg 's morgens vroeg en konden de mensen weer naar hun werk. Nou, dat was een eerste signaal.
0: Oud-burgemeester Alexander Sakkers van Heerlen. Ja, veel zullen zich dat beeld in Heerlen nog wel kennen herinneren. De stad kampte al jaren met grote drugsoverlast in het centrum van de stad. En dit project wordt uiteindelijk een landelijk voorbeeld. Zometeen nog meer Limburgs nieuws. Dat Huurste van Paul. En straks ook weer een ethisch spel. Een Limburg.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Half 1, het L1 Nieuws, hoor je van Paul Verstegen.
8: Goedemiddag. De 350 Limburgers die vanochtend op kosten van de provincie per bus zijn afgereisd naar Den Haag zijn daar aangekomen. Ze krijgen de kans om Prinsjesdag van dichtbij mee te maken. Verslaggever Maan Geraerts.
9: Iedereen heeft een kleine Limburgse vlag met 350 man zitten nu nevenlijn op de tribune. Nou, het werd al omgeroepen dat de Limburgers zijn erbij. Nou, toen iedereen los natuurlijk, dus ja, de sfeer is goed.
8: En kijk uit naar de hoed van minister Rianne Letschert vandaag. Het is een ontwerp van de Venloze kunstenaar Malou Bemer, samen met wetenschapper Wim Noorduin uit Blerik. Het hoofddeksel van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heet De Hoed van Verwondering. Het ontwerp moet laten zien dat samenwerking tussen wetenschap en kunst kan leiden tot nieuwe ideeën en innovaties. Letschert draagt het alleen vandaag. Daarna wordt De Hoed van Verwondering in heel het land tentoongesteld. Het openluchttheater in Valkenburg moet jaarlijks tijdens maximaal 25 voorstellingen meer geluid kunnen produceren dan normaal is toegestaan. Dat is onderdeel van de maatwerkoplossing waaraan de gemeente werkt. Het theater ligt in een Natura 2000-gebied. Maar er zijn al eerder klachten geweest over geluidsoverlast. Hierop moest het theater een aantal dagen met grensoverschrijdend geluid terugschroeven naar 12. De aangepaste programmering heeft volgens het bestuur tot een fors dalend bezoekersaantal geleid en rode cijfers in de boekhouding. Oud-burgemeester Alexander Sakkers van Heerlen is overleden. Hij was 78 jaar. De VVD'er werd in 2000 burgemeester van Heerlen. Zijn aanpak van de drugsproblematiek en illegale prostitutie onder de naam Operatie Hartslag werd een landelijk voorbeeld. In 2003 vertrok Sakkers weer en werd burgemeester van Eindhoven. Het weer. Zonnig met geleidelijk enkele wolkenvelden en stapelwolken. Het is drukkend warm bij een temperatuur van 27 tot zelfs 29 graden.

0: Een kleine uitdaging.
1: Ethisch week.
0: Deze week kent ze Nederland zichzelf voor ethische met onze ethisch tool op L1.nl. Ik heb ook Limburgse klassiekers voor ethisch. Daar herkent ze dus zo goed als niks meer van. Het is niet meer in het Limburgs, maar in het Engels. De melodie is gans anders. Maar als ze goed naar het Engels luistert en de vertaal zet, dan kan ze niet het goede antwoord uit. En dan maakt ze kans op een L1-pakket. Ik denk dat hij vandaag erg makkelijk is, dus ik houd het kort.

Toen kreeg ik van Ria, nou, ik vind hem wel moeilijk. Ik huurde werkelijk niks in. Van Engels naar Limburgs is toch echt makkelijker dan andersom. Toch heb ik ook wel het goede antwoord binnengekregen. Sander Inkelotte hier.

0: Het kan misschien ook zijn dat ik hem gewoon al de hele tijd in de kop heb, dat het daarom gaat makkelijker is. Maar ik kan immers gewoon bellen.
1: Geen dringen hoor.
0: Huub, goedemiddag.
2: Goedemiddag met Twan.
0: Met Twan, sorry. Twan, de beste. Doe hubs geappt over het spel. En doe best onderweg, Jurg, dat goed?
2: Ja, goed, Jurg, dat klopt, ja.
0: Hoe ging ze naartoe, Twan?
2: Ja, op weg naar huis.
0: Op weg naar huis, oh, wat heerlijk.
2: Ja, inderdaad.
0: Heb ze wel met de ethisch?
2: Ja, hij is toch veel met. Ja en nee, ik ben. Het is wel een beetje mijn jeugd, joh. Dus deels wel herkenbaar, inderdaad.
0: Oh ja, en hoe ging ze dan op stap?
2: Ja, in Bol, dat is je wel onderhangen, hè.
0: Oh, wat goed. En wordt dat meer, doemhaar? Of wordt dat meer ballads met kwijlen? Hoe hield ze van toen qua muziek?
2: Ja, vooral rock eigenlijk. En ook Limburgstalig natuurlijk.
0: Nou, dan zit vervolgens mee gebakken. Zeg maar wat sticht denkt dat het hoor.
2: Ja, ik meende er al vrij snel solliciteren van de Janse Bakkenband in te herkennen.
3: Je moet solliciteren.
0: Twan, dat is hartstikke goed. You have to apply for a job. Je moet solliciteren, zo simpel is het. Hebben ze het hartstikke goed en ik ga nog een L1 pakket opschikken.
2: Ja, super, dank je.
0: Dankjewel voor het meedoen en kom lekker toe, dadelijk, hè, zettig. Neem meteen nog een poetsen en zo, even uitrusten.
2: Ja, ja.
0: Goed, man, dank je.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
8: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Appen met de jocks? Download de L1-app.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Openluchttheater in Valkenburg zou maximaal 25 voorstellingen per jaar meer geluid moeten kunnen produceren dan normaal is toegestaan. Dit voorstel maakt deel uit van een maatwerkoplossing van de gemeente, omdat het theater in een Natura 2000-gebied ligt. Oud-burgemeester van Heerlen, Alexander Sakkers, is op 78-jarige leeftijd overleden. Sakker was burgemeester van Heerlen tussen 2000 en 2003. En bewoners van 8 appartementen in Bocholt zijn gisteravond een aantal uren geëvacueerd wegens een gaslek.
11: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in het land woeden branden langs snelwegen. Dat is onder meer het geval op de A2 bij Breukelen, de A28 bij Nijkerk en de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Als dat nodig is, worden rijstroken of snelwegen afgesloten, zegt Rijkswaterstaat. Het is onduidelijk wie de branden heeft gesticht. Op sommige plekken waar ProRail spullen van het spoor heeft gehaald, hebben onbekenden opnieuw materiaal neergelegd. Het treinverkeer in een groot deel van het land kampt al de hele ochtend met grote problemen door sabotageacties. ProRail zegt in totaal op 30 plaatsen in het land buizen of andere spullen te hebben gevonden op het spoor. De meeste locaties zijn inmiddels weer vrijgemaakt en daar wordt de dienstregeling weer opgestart. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageacties zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Boerenorganisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotage van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troonrede, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. En rond deze tijd vertrekt de glazen koets met daarin koning Willem-Alexander vanuit Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning over een kwartier de troonrede voor. Op de route van de rijtour hebben activisten het lange voorhout in het centrum van Den Haag eerder vandaag beklad met rode verf. 7 mensen zijn opgepakt. Een deel van hen riep bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler. Dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden.
13: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
14: Voordeeluitjes.nl. Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
15: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
14: Voordeeluitjes.nl.
5: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.

0: The Talking Heads en Slippery People.
1: In week 80's.
0: Het is vandaag de dag dat 350 Limburgers op de kosten van de provincie mee zijn gereisd richting Den Haag om de plannen van het kabinet voor het komende jaar te horen. En natuurlijk om de hoedjes te bekijken. Het is L1, de 80's week. Terug naar de tijd van de eerste computergames, de retro sneakers en de natte matjes. Met de strakke de mannen die begin jaren 80 zijn begonnen als Zaten Hermanie.
1: L1, 80's week.

En de eerste keer dacht ik zo, toen dacht ik, bah, op die kentschap met losse hein. Door wat te zien, dat zal minstens ene keer de klok rond was. Maar ik denk dat moet toch kennen. Uiteindelijk hebben de pap en de mam de flat ingericht. En we hebben door de klommelen weer.

0: Bedankt.
1: Begos als Zaten Hermanie, Janssen Baggerband en Blief Biedeman. Dit is Hit Hoppen L1, de lekkerste Limburgstalige muziek. 24/7 natuurlijk via ons internetradiostation bladderwegradio.nl. Hey, de hele week de beste 80's opzender met nu Bandolero. Dit is Paris Latino. Paris Latino.

0: Wat een genot, hè? De 80s week. Dit is L.A. met Phil Collins en Easy Lover. Hey, zometeen de mannen die geen rode ogen kregen van een bezoek aan de dierenwinkel.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Berends, keukens, badkamers en tegels uit Rochel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
9: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
8: Ah, check.
10: Goedemiddag, het LA Nieuws. Het Openluchttheater in Valkenburg moet jaarlijks tijdens maximaal 25 voorstellingen meer geluid kunnen maken dan normaal is toegestaan. Dat is onderdeel van de maatwerkoplossing waaraan de gemeente werkt. Het theater ligt namelijk in een Natura 2000-gebied. Maar er waren al eerder klachten over geluidsoverlast. Hierop moest het theater het aantal dagen met grensoverschrijdend geluid terugschroeven naar 12. De aangepaste programmering heeft volgens het bestuur tot een fors dalend bezoekersaantal geleid en rode cijfers in de boekhouding. Kijk uit naar de hoed van minister Rianne Letschert vandaag op Prinsjesdag. Het is een ontwerp van de Venloze kunstenaar Malou Bemer samen met wetenschapper Wim Noorduin uit Blerik. Het hoofddeksel van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heet De Hoed van Verwondering. Het ontwerp moet laten zien dat samenwerking tussen wetenschap en kunst kan leiden tot nieuwe ideeën en innovaties. Letschert draagt de hoed alleen vandaag, daarna wordt hij in het hele land tentoongesteld. Vanwege de melding van gaslucht zijn gisteravond in Bocholt bewoners van 8 appartementen geëvacueerd. Het heeft in excess een aantal uren gekost de lekkage te vinden. Rond middernacht zijn de appartementen weer vrijgegeven en konden de bewoners naar huis. Oud-burgemeester Alexander Sakkers van Heerlen is overleden. Hij was 78 jaar. De VVD'er werd in 2000 burgemeester van Heerlen. Zijn aanpak van de drugsproblematiek en illegale prostitutie onder de naam Operatie Hartslag werd een landelijk voorbeeld. In 2003 vertrok Sakkers weer en werd hij burgemeester van Eindhoven. Het weer zonnig met geleidelijk enkele wolkenvelden en stapelwolken. Het is drukkend warm bij een temperatuur van 27 tot zelfs 29 graden.

0: Zomerclassic Oud, inderdaad. De 80's van Splitsing en Wind en Zeilen. En de Manor die ooit zijn begonnen in de Dieren Speciaalzaak. Door de Pet Shop Boys en de West End Girls.
1: De 80's zijn terug.
2: L80's Week.
0: Met strakke de groetverzamelaar van draaiorgels. Ja, gelukkig heb ik geen kwartjes en dubbeltjes meer om het in dat muntenbakje te proppen. Hè. Eerst het signatuur van de 80's. Tenminste, dat vind ik. Hè. Rufus en

Duran Duran. Met de zanger die op een gemiddelde vlooienmarkt een jaarsalaris binnenschudt met zijn muntenbakje. Ja, ja, gelukkig heb ik zelf geen kwartjes en dubbeltjes meer, hè. Anders word ik zelf failliet. Yo, nu de grootverzamelaar van draaiorgels, Steve Winwood in de 80s Week. Dit is Higher Love, BLA.

0: Ja, dat zweten, dat komt net alleen maar durch al die 80's hits. Hè. Maar ook door die temperatuur. 27 à 29 graden in de provincie met Bruce Springsteen nu. Glory Days.
1: L1. 80's Week.

0: Flying.
1: De
0: 80's zijn terug.
1: Een hele week. 80's week.
2: Hey Remo!
3: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
2: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Openluchttheater in Valkenburg zou maximaal 25 voorstellingen per jaar meer geluid moeten kunnen produceren dan normaal is toegestaan. Dit voorstel maakt deel uit van een maatwerkoplossing van de gemeente, omdat het theater in een Natura 2000-gebied ligt. Oud-burgemeester van Heerlen, Alexander Sakkers, is op 78-jarige leeftijd overleden. Sakker was burgemeester van Heerlen tussen 2000 en 2003. En bewoners van 8 appartementen in Bocholt zijn gisteravond een aantal uren geëvacueerd wegens een gaslek.
0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De democratie heeft continu bescherming en onderhoud nodig. Dat zei koning Willem-Alexander in de troonrede op deze Prinsjesdag. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen, zei hij in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Over de plannen van het kabinet zei de koning dat er oplossingen moeten komen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Hij ziet naar eigen zeggen dat de polarisatie op het gebied van vluchtelingenbeleid toeneemt. Niet alles kan tegelijk en is morgen opgelost, zei hij daarbij. Ook ging het in de toespraak over veiligheid. Daarover zei Willem-Alexander dat Nederland intensiever gaat samenwerken met bondgenoten om ons land veilig te houden. Rond deze tijd is in Den Haag de balkonscène en om 3:30 wordt de miljoenennota aangeboden. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. Op 30 plaatsen heeft ProRail buizen en andere spullen gevonden die op het spoor lagen. Het treinverkeer is vanmiddag geleidelijk aan weer opgestart. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn de kinderen van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gewisseld van school. Vanwege de afstand naar de school was het moeilijk om hen goed te beveiligen. Het nieuws komt op het moment dat de door de overheid betaalde beveiliging van het echtpaar opnieuw wordt beoordeeld. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 28 graden.
14: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS.

0: Keukenstudio in Tudderen.
1: Mazeik, 100 jaar terug in de tijd. Prachtige paardenkoetsen, historische klederdracht en sfeervolle muziek. Zondag 20 september, koetsenparade in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
2: Ik wek mijn eigen stroom op, maar hoe voorkom ik nou die terugleverkosten?
3: Met een energiemanagement systeem. Dat stemt opwek en verbruik slim op elkaar af. Geen verspilling, wel controle. Manage your energy op newenergysystems.nl.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
5: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt, is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Vakwerk, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie. Vertrouwd dichtbij.
6: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de...

0: Nog steeds een knaller in de kroeg, Whitney Houston en How Will I Know. Dit is L1 van harte welkom. We hebben er heel lang op gewacht, maar eindelijk is die dag.
1: Ethisch Week.
0: Met strakke de Limburgse zangeres met liefdevuur, stijlvolle stappers en kleding. Eerst Journey, dit is Don't Stop Believing, be alleen in Hithappen.

De versie van Peppy Kraft. Ja, natuurlijk. We zijn er hartstikke trots op. Wat is de leven toch zoen als de zon schijnt in de 80's week BL1. En blend zo lekker bij de dag, hè. Temperaturen vandaag tussen de 27 en 29 graden. Het is L1 met Paul Simon.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Hey, Remol!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 48 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
8: Goedemiddag, dit is het LA Nieuws. Werknemers van het bedrijf Ebert Hera op Gemmelot in Geleen leggen morgen hun werk neer. De cao-onderhandelingen schieten geen meter op. De bonden willen een loonsverhoging van 6% voor een jaar. Ebert Hera gaat niet verder dan 2% en een cao voor 2 jaar. Daarnaast is sprake van een angstcultuur binnen het bedrijf, zegt vakbond FNV. Ebert Hera heeft 2 jaar geleden Cytech overgenomen en werken zo'n 700 mensen. De hoed van minister Rianne Letschert vandaag op Prinsjesdag komt uit Limburg. Het is een ontwerp van de Venlose kunstenaar Malou Bemer samen met wetenschapper Wim Noorduin uit Blerik. Het hoofddeksel van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heet de Hoed van Verwondering. Het ontwerp moet laten zien dat samenwerking tussen wetenschap en kunst kan leiden tot nieuwe ideeën en innovaties. Letschert draagt de hoed alleen vandaag, daarna wordt hij tentoongesteld in de rest van het land. Een 92-jarige vrouw uit Kerkrade is slachtoffer geworden van nepagenten. Haar pinpas is gestolen en hiermee heeft een van de daders later geld proberen te pinnen. De politie deelt nu de beelden van deze oplichters. Sport. Oud-voetballer Ahmed Ami is na een ziekbed op 45-jarige leeftijd overleden. De voormalige speler van onder andere VVV en jeugdtrainer van Fortuna Sittard leed aan darmkanker. In 2001 maakte Ami zijn debuut in de Kool, groeide uit tot vaste waarde en promoveerde in 2007 met de Venlonaren naar de Eredivisie. Vervolgens speelde hij zowel bij NAC Breda als ADO Den Haag. Het weer. Zonnig met geleidelijk enkele wolkenvelden en stapelwolken. Het is drukkend warm bij een temperatuur van 27 tot zelfs 29 graden.

0: de beste ethisch parels op zender. Met de strakkere dames die een fake ID nodig hadden om überhaupt op te kennen treden. Eerst voor je Wax en Building a Bridge to Your Heart.
1: Jij was klein en dit was een grote hit. L1. Ethisch Week.

0: Ultrafox en Dancing with Tears in My Eyes. Nou, zullen we maar eens even net gaan meertje. Kan ik dadelijk nog gaan dweilen?
1: De 80's zijn terug.
2: Jawel, alles beter.
0: L1 80's Week. Dankzij moeders die de eigenaar van Studio 54 kenden, mochten deze dames alsnog komen zingen. Een vliegende start voor Sister Sledge. Dit is All American Girls BL1. We're

Kidding en Rosie, dit is L1. Het blijft vandaag zomers warm met temperaturen tussen de 27 en 29 graden. Vanavond blijft het warm met op het einde van de avond kans op enkele regen- en onweersbuien. Nou, daar past deze geluierd ook wel bij je. Het is de 80's Week. Hit Happen L1 presenteert Jermaine Jackson. Dit is

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Ook de spoorverbinding tussen Eindhoven en Venlo is vannacht gesaboteerd met objecten op de rails. Op ruim 30 plaatsen in het land lag het treinverkeer vanwege dit soort acties plat. Werknemers van het bedrijf Ebert Hera op Gemmelot in Geleen leggen morgen het werk 24 uur neer. De cao-onderhandelingen schieten niet op en er is sprake van een angstcultuur bij het bedrijf. En oud-VVV-voetballer en Fortuna Sittard-jeugdtrainer Ahmed Ami is op 45-jarige leeftijd overleden. Hij leed aan darmkanker.
7: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede gezegd dat het belangrijk is om de democratie te beschermen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat politiek en overheid problemen echt oplossen, zei de koning. In de troonrede ging het ook over dat het kabinet oplossingen wil voor problemen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Na de troonrede zwaaiden de koning, koningin, hun dochters, prinses Laurentien en prins Constantijn vanaf het balkon van Paleis Noordeinde naar het publiek. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer een groot deel van het land verstoorden. De Amerikaanse artiest Macklemore is uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt. Het heeft te maken met pro-Palestijnse uitspraken die hij op het podium heeft gedaan. Macklemore zegt dat de Brit Sheeran onder druk is gezet door stadioneigenaren. Een van hen zou persoonlijk contact hebben opgenomen met Sheeran om hem te vertellen dat Macklemore niet welkom is in zijn stadion. Op sociale media is er kritiek op het besluit van Ed Sheeran. Macklemore zegt achter zijn pro-Palestijnse uitspraken te blijven staan. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar is het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler, dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227. Voordeeluitjes.nl.
10: Wil stoel een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork?

0: die Cefagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcefagram.nl. Zorg begint bij dich.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
2: Voordeeluitjes.nl. In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.

Michael Cimbello en Maniac, dit is L1. En mag je als ouder weg van je werk om je zieke kind van school te halen? Het is weer de tijd van snotneuzen en de griep natuurlijk. Hè? Oi, oi. Het complete verhaal is te vinden via de site L1 News.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
5: Hey Remo!
6: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ook het treinverkeer tussen Venlo en Eindhoven is gesaboteerd. Afgelopen nacht zijn op het traject bij Deurne spullen gelegd, waardoor treinverkeer enige tijd onmogelijk was. Volgens ProRail hebben in het land op ruim 30 plaatsen deze acties het treinverkeer platgelegd. Tegen de ochtendspits was het traject tussen Eindhoven en Venlo weer vrij. De sabotageacties zijn nog door niemand opgeëist. Werknemers van het bedrijf Ebert Hera op Gemmelot leggen morgen hun werk neer. De CAO-onderhandelingen schieten geen meter op. De bonden willen een loonsverhoging van 6% voor een jaar. Ebert Hera gaat niet verder dan 2% en een CAO voor 2 jaar. Daarnaast is volgens de vakbond FNV sprake van een angstcultuur. Er werken zo'n 700 mensen bij Ebert Hera. Oud-voetballer Ahmed Ami is na een ziekbed op 45-jarige leeftijd overleden. De voormalige speler van onder andere VVV en jeugdtrainer van Fortuna Sittard leed aan darmkanker. In 2001 maakte Ami zijn debuut in de Kuil, groeide uit tot vaste waarde en promoveerde in 2007 met de Venlonaren naar de Eredivisie. Vervolgens speelde hij voor zowel NAC Breda als ADO Den Haag. De hoed van minister Rianne Letschert vandaag op Prinsjesdag komt uit Limburg. Het is een ontwerp van de Venlose kunstenaar Malou Bemer samen met wetenschapper Wim Noorduin uit Blerik. Het hoofddeksel van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heet de Hoed van Verwondering. Het ontwerp moet laten zien dat samenwerking tussen wetenschap en kunst kan leiden tot nieuwe ideeën en innovaties. Letschert draagt het alleen vandaag. Daarna wordt de Hoed van Verwondering in heel het land tentoongesteld. Het weer. Zonnig met geleidelijk enkele wolkenvelden en stapelwolken. Het is drukkend warm bij een temperatuur van 27 tot zelfs 29 graden.

0: De zangeres die nog gladdere kuiten had dan Joop Zoetemelk.
1: In week 80's.
0: Jorda Tina Turner en de Typical Mail. Dit is L1. Hey, bissel er klaar vuur. Steed de cassettedek al klaar. Ja, hups het bandje, godstorm. Play record en pauze steed nog in. Ja, nou, zometeen kunnen we hem starten. De slingermix van Hubert Soenke. Zet even contact op nummer met Hubert. Goedemiddag jong. Welke pleetjes zitten vandaag in de slingermix?
2: Vandaag hebben we New Order, Blue Monday, Pio Da Da Da, Dire Straits Money for Nothing, Bryan Adams, Summer of 69, and The Stranglers Always the Sun. En dat klopt wel een beetje.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Ook de spoorverbinding tussen Eindhoven en Venlo is vannacht gesaboteerd met objecten op de rails. Op ruim 30 plaatsen in het land lag het treinverkeer vanwege dit soort acties plat. Werknemers van het bedrijf Ebert Hera op Gemmelot in Geleen leggen morgen het werk 24 uur neer. De cao-onderhandelingen schieten niet op en er is sprake van een angstcultuur bij het bedrijf. En oud-VVV-voetballer en Fortuna Sittard-jeugdtrainer Ahmed Ami is op 45-jarige leeftijd overleden. Hij leed aan darmkanker.
11: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
12: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer de miljoenennota aangeboden. Het koffertje met de begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. De wereld verandert snel, zei hij, en de veiligheid staat ook onder druk. Daarom pleit hij voor meer samenwerking. Investeringen zijn nodig en gezonde overheidsfinanciën zijn daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Ondernemers moeten kunnen doorgroeien. Dat betekent minder regeldruk, geen trage vergunningverlening en het aanpakken van de netcongestie. Daarvoor zijn hervormingen nodig in de sociale zekerheid en zorg. Maar die voorzieningen moeten wel betaalbaar en toegankelijk blijven, zei Heijnen. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd hij al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011, toen hij het eerste seizoen van The Voice of Holland won. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Begin dit jaar werd bekend dat hij kampte met financiële tegenslagen en een slechte gezondheid. De politie heeft nog niet officieel bevestigd dat het gevonden lichaam van de 43-jarige Sanders is. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde treinverkeer een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plekken langs wegen hooibalen in brand gestoken. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder al gezegd dat boeren actie zouden gaan voeren. Het weer, grote verschillen in het land. In het westen en noorden bewolkt. In de rest van het land zonnig en zomers, met temperaturen tot 28 graden.
13: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

0: wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bij Severgram zorgt ze voor ouderen. En mag ze het verschil? Kijk op werkenbijsevergram.nl. Zorg begint bij dich.
1: Stiel Accupower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
2: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de...

0: Geweldig. Ja, ik kan af en toe mijn geluk niet op in die ethisch week hier bij L1 Radio. Take me home tonight, Eddie Money. En natuurlijk Ronnie Spector op weg naar die dinsdagavond. Overigens niet zomaar een dinsdag natuurlijk.
1: Leden der Staten-Generaal.
2: Leden van de Staten-Generaal.
3: Leden van de Staten-Generaal.
4: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Ja, leden van de Limburgse provincie. De ogen zijn natuurlijk gericht op Den Haag. Daar vanmiddag ook meer over. Trouwens een heerlijke dinsdag, een zonovergoten dinsdagmiddag. Lekker na zomersdagje. Het zal tegelijkertijd wel een van de laatste zomerse dagen zijn. Ik heb even gespiekt. De rest van de week schommelt de temperatuur rond de 20 graden. Zal er ook best wel wat regen vallen. Is trouwens extra slecht nieuws voor een duo waar we het hier vanmiddag ook over hebben. Tim en Finn. Ze zijn van Veldwerk 046. En ja, de reden dat het slecht nieuws voor hen is, ze zijn bezig aan een experiment.
5: Gaan wij gaan een 3 dagen dakloosheid gaan ervaren om te kijken wat dat met je doet.
6: En waar gaan jullie naartoe?
5: Geen idee. De grote vraag.
0: Ja, nou is dakloos natuurlijk een helemaal ellendig bestaan. Maar als dat het dan regent, dan is het toch net wat zwaarder, denk ik, dan dat de zon schijnt. Nou, waar, wat, hoe en bovendien waarom? Dat hoor je dan later hier vanmiddag. En natuurlijk ook vandaag zitten we dan helemaal in de jaren 80. En dan straks gaat het over de opkomst van één subcultuur begin jaren 80. Het gaat over de punk.
7: Dingen doen waar mensen van schrikken.
8: Goeie marihuana, zo stoned mogelijk. Dat is echte punk.

0: Radio 1.
1: Ja, zeker een heerle. Destijds begin jaren 80 waren haarspelden door de neus en die leren jackies wel een vertrouwd onderdeel van het straatbeeld. Tegelijkertijd geen reden tot zorgen. Wat betreft de muziek ook heel wat meer, behalve punk. Bijvoorbeeld Elton John zometeen, maar eerst de spin.

heerlijk, hè? Desireless D.O. Even een duit in het jaren 80 zakje Voyage. Wat betreft de jaren 80 nemen we dus zo meteen nog dieper mee die jaren 80 in. Want misschien wel, hiel het jaren terug in die 80's. Op een dinsdag kom je net terug van een aerobicsklasje. Dat was misschien maar helemaal hot en happening destijds. Nu zat je dan in de auto op de terugweg zonder gordel. Dat was toch allemaal geen gemeengoed toen. Muziek luisterde je via de Walkman. En dan had je vanavond misschien wel op televisie gekeken naar de voorspellingen van Griet Titulaer. Ja, zo meteen in de razendsnelle spreekbuurt dan domperloos even helemaal onder.

0: natuurlijk wordt er in ons provincie al flink volop muziek gemaakt in de jaren 80. Rock en roll deed het gans. Dit was dan op naam van de Drekskaters. En net bij alleen vandaag, ja, wat betreft die ethisch rijst dan ook automatisch een beetje de vroeg. Woer vroeger dan daadwerkelijk alles beter. Ja, het sentiment viert natuurlijk hoogtij deze week. Maar gezien er ook niet wat minpunten aan de jaren 80 verbongen. Nu vandaag de dag zijn we natuurlijk voorzien van al het gemak. Vroeger was alles beter, dat is nogal een bekendje credo. Tegelijkertijd, Dave heet wat antwoorden op die vraag dan, of dat het daadwerkelijk allemaal beter was vroeger. Je herkent misschien nog wel wat van die typische ethisch zaken in.
1: Razendsnelle spreekbeurt. De tijd
2: gaat nu in. Vroeger was alles beter.
3: Opgroeien in de jaren 80 van de vorige eeuw was heel anders dan nu. Het was een tijd zonder mobiele telefoon, beperkte tv-zenders en geen internet. Als je wilde bellen, moest je dat doen vanuit thuis met een vaste telefoon met draaischijf. Moest je onderweg bellen, dan gebruikte je een telefooncel. Hiervoor moest je wel muntgeld op zak hebben. In alle andere gevallen was je gewoon niet bereikbaar. Iets dat tegenwoordig niet meer voor te stellen is, maar in de jaren 80 waren er geen gordels op de achterbank. En een kind op schoot tijdens het inparkeren, geen probleem. Iets met jong geleerd en oud gedaan. Roken was in de ethisch nog niet zo ongezond.
4: 1000 mensenlevens die per jaar worden weggesmeten.
3: Dus werd er overal stevig gerookt. Of dat nou thuis was, in de auto, een restaurant of een vliegtuig.
5: Vroeger dacht je helemaal niet aan stoppen.
3: Kom je nu als kind of tiener niet meer zo makkelijk aan drank en sigaretten? In die ethisch hadden ze nog nooit van een 18-plus controle gehoord.
6: Mag ik jullie identiteit even zien?
3: Drank en sigaretten kon gewoon door kinderen opgehaald worden.

0: je ziet hem bijna voor je, Huub van der Lubbe. Ogen hartstikke dicht en met zijn hoofd schudden terwijl dat hij zingt. De Dijkje natuurlijk met Binnen Zonder Kloppen. Wat betreft de 80's artiesten, ja, hij heeft er hier zo meteen ook al eentje klaarstaan. Niet de minste notoire ethische artiest. Met het welbekende.
1: Hallo.
0: Ja, in Goedendag, boodschapje van niemand minder dan Lionel Richie. Maar eerst zo meteen het laatste Limburgs nieuws.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
5: Mama, een kleurplaat!
4: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Hey Raymond!
7: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
8: Nou, je zit naast papa.
4: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
11: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
0: Het laatste Limburgse nieuws dat hoor je hier van Paul Verstegen komt onder meer vanuit de Limburgse rechtbank.
12: Dag Ruben. Sam C. mag zijn rechtszaak niet in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. C. zit sinds januari dit jaar vast. Hij wordt verdacht van doodslag van zijn 5 maanden oude zoontje. Rechtbankverslaggever Frank Bonen.
13: Ja, sinds januari van dit jaar zit Sam C. nu vast. Zijn advocaat vroeg vandaag opnieuw om hem gedurende het strafproces in vrijheid te laten. Hij wil namelijk het graf van zijn zoontje bezoeken en bovendien wil hij het rouwproces starten. Ook zegt hij dat de dood van zijn baby geen opzet was. Het was een ongeluk, maar het Openbaar Ministerie denkt daar anders over. En ook de rechtbank vindt dat er nog voldoende reden is om Sam C. in voorlopige hechtenis te houden.
12: Ook het treinverkeer tussen Venlo en Eindhoven is gesaboteerd. Afgelopen nacht zijn op het traject bij Deurne spullen gelegd, waardoor het treinverkeer enige tijd onmogelijk was. Volgens ProRail hebben in het land op ruim 30 plaatsen deze acties het treinverkeer platgelegd. Tegen de ochtendspits was het traject tussen Eindhoven en Venlo weer vrij. De sabotageacties zijn nog door niemand opgeëist. Werknemers van het bedrijf Ebert Hera op Gemmelot in Geleen leggen morgen hun werk 24 uur neer. De cao-onderhandelingen schieten geen meter op. De bonden willen een loonsverhoging van 6% voor een jaar. Ebert Hera gaat niet verder dan 2% en een cao voor 2 jaar. Daarnaast is sprake van een angstcultuur binnen het bedrijf, zegt vakbond FNV. Er werken zo'n 700 mensen bij Ebert Hera. Oud-voetballer Ahmed Ami is na een ziekbed op 45-jarige leeftijd overleden. De voormalige speler van onder meer VVV en jeugdtrainer van Fortuna Sittard leed aan darmkanker. In 2001 maakte Ami zijn debuut in de Kool, groeide uit tot een vaste waarde en promoveerde in 2007 met de Venlonaren naar de Eredivisie. Vervolgens speelde hij voor zowel NAC Breda als ADO Den Haag. Het weer. Vanavond blijft het warm. Op het einde is er kans op een enkele regen- of onweersbui. Ook vannacht trekken buien over Limburg, mogelijk met onweer.
0: Dan is het toch zo'n beetje definitief gedaan met de zomer, vrees ik. Paul, dankjewel. Zometeen hier het grensgevalletje met bijvoorbeeld als Limburgse kandidatuur het oude bandje van niemand minder dan G. Reinders. Maar eerst, ja, belofte maakt schuld. Lionel Richie had je beloofd, hè?

0: Ja, normaal gesproken zit ik dus gewoon achter de DJ-mengtafel. Op mijn broodstel, maar ondertussen gewoon op de grond. Want ik ben gewoon helemaal van mijn stoel geleden. Heel veel zoeter gaan we het niet krijgen, denk ik, in deze jaren 80 week. Lionel Richie.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Ja, tegelijkertijd snel door. Want ja, wederom ook op deze dinsdag een prangend democratisch vraagstuk. We zijn weer even met het meetlint aan de gang geweest. In totaal hebben we 351 kilometer aan grens met het buitenland. Dus wederom de keuze om weer eens even eventueel de grens over te gaan.
1: Het grensgeval.

0: Ja, alles wat er was bij zin. Scratchen, noem het maar op allemaal. Technotronic. Hier net bij L1 Vandaag op. Niet zomaar natuurlijk een dinsdag.
1: Leve de koning! Hoera! Hoera! Hoera!
0: Dat was natuurlijk vandaag ook weer te horen.
2: Dit is L1.
0: En dan denk ik een helemaal een speciale dinsdag voor maar liefst 350 Limburgers. Maakte namelijk vandaag Prinsjesdag van dichtbij mee. Met Beulen van de Busreis. Dat was allemaal het resultaat van het initiatief Prinsjesdag in de regio. Vanmorgen, 7 uur vertrokken. Ondertussen volgens mij bijna op de terugweg, klopt dat. Reisleider van dienst is Maan. Zit zo meteen weer in een van die bussen terug vanuit Den Haag.
3: Ja, dat klopt. Dat klopt. We lopen nu de busparkeerplaats op. Ik denk dat iedereen al een beetje poem is. Dus ja, ik denk dat het snel zo opbeurt.
0: Is de energie toch wel een beetje opgebeurd?
3: Ja, jawel. Nog het hoogtepunt van de koning zijn. Toen ging het om niet echt met energie. Maar het wordt heel fijn.
0: Oké, maar ik kan me voorstellen voor mij. Het is even onvertrokken. Dat is vuur dag en douw uit de veren natuurlijk. Dan is het wel een lang dagje. Neem misschien even staan bij. Maan, wat was precies plan de campagne vandaag?
3: Ja, het is inderdaad om 7 uur stapje op in Maastricht, andere stapje op in Gemunje en in Venray. En met 350 man, 7 bussen richting Den Haag. De deal is spektakel metmaken. Zo het op een soort eretribune, de Oranje Tribune hoort het. En daar kosten nog iedereen zwijgen en iedereen zwijgt ze druk.
0: Oké, nou dat klinkt hartstikke prima. Wat vond al die Limburgers, waar ze het nog tevredenheid nemen gaan? Moe maar voldaan en dat soort dingen?
3: Ja, nou, dat mensen zijn wel erg tevreden volgens mij. Roger, wat vond jij ervan vandaag?
4: Nou, het wordt een fantastische dag in Den Haag. En wie om 7 uur op de Geusel hoor. Ook niet durven dromen van wat ik vandaag toch heb meegemaakt dan.
3: Wat wordt het hoogtepunt?
4: Nou ja, het hoogtepunt is natuurlijk de pracht en praal.

0: De enorme paarden, de mooie kledij, de koets uiteraard wat voorbij kunt. En dan zie je natuurlijk ook de leden van de Eerste en de Tweede Kamer, die ze normaal alleen maar op televisie zien. Je ziet ze nu in levende lijven voorbij komen. En van zo te doen op de Limburg-tribune met allemaal Limburgse vlaggetjes. Maar het enthousiasme sloeg wel over, want iedereen begon te zwaaien. Ja. En te lachen dat door de Limburgers in Den Haag.
1: Ja, ja. Ja, dus Ruben de Jurgen, mensen zijn enthousiast.
2: Het sfeertje zoekt zich wel in, inderdaad. Ja, wat betreft de tribune, ja, kwestie van geduld voor dat hele land Limburg speelt dan niet. Tot slot, Maan en Roger. Wie maait het schoenste hoedje volgens jullie?
1: Ja, heel veel heutjes hebben we niet gezien. Roger, heb je een schoen heutje gezien?
0: Ja, van de leden van de Eerste en de Tweede Kamer heb ik wel die de dames erbij houden. Of die zelf natuurlijk in de Eerste Twee heb ik er wel gezien. Alleen natuurlijk van het Koningshuis, dat wordt natuurlijk wel lastiger. Omdat in die koetsen vanaf die tribune wordt het te ver van afstand. Ja. Dus die heb ik in levende lijf helaas niet gezien.
1: Okay, en langs zit ik hem in op Rian Letschert.
2: Ja, precies. Ja, dat was een kunstig artistiek oogstandje. Dat heb ik toevallig ook voeten van voorbij gekomen. Ja. Hey mannen, fijne terugrit hoor. Lekker even uiltje knappen dingetje. Verdienen Limburg shit.
1: Ja, zeker.
2: En veilig thuis alvast. Groetjes, hè.

0: Cool and the Gang. Ja, mocht je nou afvragen welk jaar was dat ook alweer in de jaren 80?
1: 1981.
0: Ja, een beetje service van de zaak bieden we hier ook bij natuurlijk. Hè. Tegelijkertijd, die ethisch week hier bij Ellen Radio is ver van alleen maar eenrichtingsverkeerd. Nee, integendeel, de keuze ligt nog altijd op dit moment bij jou.
2: Het grensgevalletje.

0: jouw grensgevalletje?
1: Ja, het concept is dus vrij simpel. 3 platen van België, Duitsland en Oet-Os-Egen-Limburg. Oet, die jaren 80 natuurlijk. In de vorm van vandaag Girls Walk By, Modern Talking of TC Medic.

0: We gaan in richting 5 uur samen met Wet, The Sweet Little Mystery.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Ja, en dan ons mysterie in de naam van het grensgevalletje is toch wel een eind gekomen. Ja, het ging in eerste instantie, de mensen zo leek het, richting de Duitse afvaardiging in de vorm van Modern Talking. Sherry Lady, ook wel prachtig, suikerzoet, een beetje guilty pleasure, acht ik ook. Maar tegelijkertijd, toen kwamen er opeens best wel wat stemmen voor de Belgische kandidatuur binnen. Bijvoorbeeld vanuit Roy.
2: Ja, Ruben, goedemiddag. Ik ga voor de Belgische kant. Oelalala, oelalala.
0: Ik ga het zelf niet beter kunnen zingen, Roy. Complimenten.

0: Eckert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Eckert, beweegt Limburg.
1: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in een van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
0: Ontvang nu tijdelijk 20 euro extra korting per maand op private lease. Eckert, beweegt Limburg.
2: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231. Voordeelhaartjes.nl.
3: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
2: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
4: voordeeluitjes.nl.
3: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
8: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
12: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
13: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
14: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Sam Seyert Venlo mag van de rechters een strafzaak niet in vrijheid afwachten. C zit sinds januari dit jaar vast op verdenking van doodslag van zijn 5 maanden oude zoontje. Ook de spoorverbinding tussen Eindhoven en Venlo is vannacht gesaboteerd met objecten op de rails. Op ruim 30 plaatsen in het land lag het treinverkeer vanwege dit soort acties plat. En werknemers van het bedrijf Ebert Hera op Gemmelot in Geleen leggen morgen het werk 24 uur neer. De cao-onderhandelingen schieten niet op en er is sprake van angstcultuur bij het bedrijf.
15: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Premier Jetten heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plekken op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plaatsen langs wegen hooibalen in brand gestoken. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen won van The Voice of Holland. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Bij een protest voor LHBTI-rechten in de Turkse stad Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen de invallen van afgelopen weekend bij LHBTI-organisaties. Toen werden 26 mensen in Istanbul aangehouden en nog eens 21 mensen in de hoofdstad Ankara. Ook werden websites en sociale media-accounts van die organisaties en LHBTI'ers geblokkeerd. Dan het weer. Op veel plaatsen is het droog. Aan zee steeds meer bewolking. Daar kan het vanavond gaan regenen. Later vanavond en vannacht in het oosten kans op een bui. Morgen meer buien en tussendoor zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden.
4: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren. En nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
17: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
4: EP Tummers, ook voor al je witgoedreparaties aan huis.
18: Het gevoel... Fragmenten.

0: platen uit de 80's. Denk je ook eens even terug aan die tijd en stel jezelf de vraag, hoe liep ik er toen ook alweer bij? Ja, wat dat betreft, nu gaat het ook over een beruchte subcultuur uit de begin jaren 80.
1: Kom maar achter me aan.
2: Dit is L.E. de Polygonese.
0: Jawel hoor, even weer in een rijke opstellen en ruimbaan maken van de Polygonese. Ook helemaal in het teken van de 80's natuurlijk. En wat betreft die subcultuur, ja, stel die vuur, misschien zien ze nog vurig lopen. Qua herinneringen, haarspelden door de neus, half kaal geschoren cupcake met een hanekam er eventueel op. Leren ijsjes, verschillende buttons op zijn ijsje en stickers en noem het maar op. Even terug dus naar het begin van de jaren 80, de opkomst van de punk. Ja, vooral in de oostelijke mijnstreek zien punkers dan op dat moment een vertrouwd onderdeel van straatbeelds. Eigenlijk niet gek natuurlijk ook in een regio die na de mijnsluitingen gigantische economische en sociale problemen had. En ja, het afzetten, dat gebeurde wel door de jeugd.
3: Dringen voor punk is ook in Nederland niet ongewoon meer. De rage voor deze op rock and roll voortbordurende muziek en alles daaromheen heeft geleid tot de vestiging van een punkwinkel, die over gebrek aan belangstelling niet te klagen heeft. De cliëntele, die de symbolen van de rage, zowel in kleding als uiterlijk, uitbundig etaleert, vindt in deze winkel alles waarvoor ze belangstelling heeft.
4: Ik kom informeren, wat is dat punk?
5: Punk, dat is een nieuwe tendens in de muziek.
4: Gewoon dingen doen waar mensen van schrikken.
5: Goeie marihuana, zo stoned mogelijk. Dat is echte punk.

0: Lekker zeg, een beetje power op weg naar de dinsdag en avond. Onder leiding van Rowan S. en natuurlijk Nuut Mierikon. Ja, wat betreft deze dinsdag, vanavond vroeg hij toch zo'n beetje boven de merk. Wat betekenen die financiële Prinsjesdagplannen nou allemaal voor leden van de Limburgse provincie?
1: Leden der Staten-Generaal.
2: Leden der Staten-Generaal.
3: Leden van de Staten-Generaal.
4: Leden van de Staten-Generaal.
5: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Zo komt het vandaag dan natuurlijk weer het koffertje. Het welbekende koffertje is een klein uurtje geleden aangeboden in Den Haag. Tegelijkertijd wat betreft die plannen, econoom, professor, dokter. Kijk, dat zijn nog eens drie ferme titels. Bart Verspagen komt uit Weert. Bekijkt Prinsjesdag natuurlijk een beetje door een analytische bril.
6: Het hangt gewoon heel erg af van je eigen individuele situatie. Heb je veel geld op de bank staan op het spaarrekening? Heb je dat niet? Heb je veel zorgkosten? Heb je weinig zorgkosten? Het zijn allemaal factoren en die hebben allemaal een invloed. En het zal ze allemaal net iets in de min uitkomen, maar wat het precies is, dat hangt van jouw situatie af. Het maakt allemaal niet zo heel veel uit. Iedereen merkt toch wel iets van een lastenverzwaring hier of daar, maar in het algemeen worden de wat lagere inkomens toch wat meer gespaard dan de wat hogere inkomens. Dat kun je wel zeggen. Dus het is allemaal toch een beetje lastig om te voorspellen, maar reken er maar op dat het zo rond de nul of een klein beetje in de min uitkomt. Als we onze defensie willen opschroeven, als we iets aan het klimaat toch willen gaan doen, ja, dan zal dat geld kosten. En dat geld moet op de een of andere manier door de Nederlanders opgebracht worden. Dus dat heeft een invloed, maar het kabinet heeft daar nog niet echt een visie op ontwikkeld. Het kabinet heeft geen meerderheid in de Kamer, zal op zoek moeten gaan naar die meerderheden. Dus het zal allemaal een politiek spel blijven. En om dat dan door de Tweede en later ook nog de Eerste Kamer te krijgen, dat is een andere zaak.
7: Onzekere tijden dus eigenlijk.
6: Hele onzekere tijden, ja, dat klopt.
0: Ja, het spreekwoordelijke, het is toch niet in beton gegoten, is dus wel van toepassing. Zo ziet dokter Bart Verspagen uit Weert de hele plannen. Mensen op straat in Weert zijn vooral geïnteresseerd in wat kabinetsplannen voor hun beurs natuurlijk gaan betekenen.
8: Ja, het wordt inderdaad allemaal duurder. En voor de mensen ja, die al moeten beknibbelen of ja, die al ziek zijn of een ding. En zeker de ouderen, ja, daar is het echt verschrikkelijk voor.
9: Aangezien wij aardig moeten dokken voor de benzine en het gas en elektriciteit. Ja, of het met een banksaldo niet beter.
7: U ziet niet met angst en beven uit naar de komende winter?
8: Nee, ik niet. Ik ga eigenlijk helemaal nergens op bezuinigen. Ze pakken toch alles af en zolang je het nog allemaal kan betalen, ik zeg genieten. Genieten.
0: Ja, het wordt allemaal niet met applaus ontvangen daar en weer.
5: 80's.
10: Eén week 80's.
0: Tot dusver die Prinsjesdagplannen. Ja, het gaat toch allemaal nog alles om de centen. Hè? Of het nou pijn doet in de beurs of niet. Dat moet nog allemaal gaan blijken natuurlijk. Maar goed, kleine voorspellingen en verwachtingen worden dus wel uitgesproken ditmaal vanuit weer. Hier staat nu de baas klaar.

0: Ja, toen is al druk bezig in de jaren 80. Maar ondertussen bleef hij gewoon optreden. Onverwoestbaar volgens mij. De Boss, beter bekend als Bruce Springsteen. Tougher than the rest hier net bij L1 vandaag. Zo meteen het laatste Limburgse nieuws. En ook antwoord op de vraag of we deze 28 graden morgen er nog eens dunnetjes gaan overdoen.
1: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

0: Wouter in Wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Grote in Wonen. Galjoenweg Maastricht.
1: Mazeik, 100 jaar terug in de tijd. Prachtige paardenkoetsen, historische klederdracht en sfeervolle muziek. Zondag 20 september, koetsenparade in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
0: De woonspecialist van Zuid-Limburg. Maastricht.
2: Is het nu een goed moment om een thuisbatterij aan te schaffen?
3: Natuurlijk! Zo optimaliseer je het stroomverbruik en verlaag je ook de kosten. Zo haal je alles uit je eigen energie. Manage your energy op newenergysystems.nl.
4: Wilt stiekembal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij die.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: Het laatste Limburgs nieuws, dat hoor je hier nu bijvoorbeeld over een flinke vuurwerkvangst. Je hoort het allemaal van Paul Verstegen.
7: Dag Ruben. De politie heeft 3 transporten met zwaar vuurwerk onderschept. Dat gebeurde afgelopen weekend, onder andere bij Heijen. In totaal gaat het om 2600 kilo vuurwerk. 7 verdachten zijn aangehouden, maar of ook in Heijen mensen zijn gearresteerd is niet duidelijk. Het vuurwerk lag opgeslagen in Duitsland en werd van daaruit naar Nederland geïmporteerd. De gemeente Heerlen sluit tijdelijk de woning aan de Zeswegenlaan. Daar vond afgelopen zondag een explosie plaats, waardoor de gevel en de deur zwaar beschadigd werden. De politie is nog bezig met het onderzoek. Volgens burgemeester Wever is de tijdelijke sluiting nodig om de rust in de buurt terug te brengen en de veiligheid van bewoners en omwonenden te waarborgen. Sam C. uit Venlo mag zijn rechtszaak niet in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. C. zit sinds januari dit jaar vast. Hij wordt verdacht van doodslag van zijn 5 maanden oude zoontje. Rechtbankverslaggever Frank Monen.
8: Ja, sinds januari van dit jaar zit Sam C. nu vast. Een advocaat vroeg vandaag opnieuw om hem gedurende het strafproces in vrijheid te laten. Hij wil namelijk het graf van zijn zoontje bezoeken en bovendien wil hij het rouwproces starten. Ook zegt hij dat de dood van zijn baby geen opzet was. Het was een ongeluk, maar het Openbaar Ministerie denkt daar anders over. En ook de rechtbank vindt dat er nog voldoende reden is om Sam C. in voorlopige hechtenis te houden.
7: Justitie stelt een 28-jarige man aansprakelijk voor het dodelijk ongeval na een inbraakpoging bij een tankstation in Kessel vorige week. Justitie verdenkt de man van poging tot diefstal en dood door schuld wegens roekeloos rijgedrag toen de politie hem en zijn mede-inbrekers probeerde aan te houden. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 crashte de auto. Een 48-jarige inzittende kwam daarbij om het leven.
6: En Paul, hebben dan morgen weer een zonnebril nodig of eerder een paraplu?
7: Alle twee. Oh. Jazeker.
6: En dat ziet je altijd goed.
7: Ja, vanavond dan blijft het nog even warm. Aan het einde van de avond en vannacht regenbuien met kans op onweer. Morgen wisselend bewolkt, opklaringen, dan heb je die zonnebril nodig. En vooral in de middag regenbuien, het wordt zo'n 20 graden.
6: Dat is iets minder dan vandaag. Paul, dankjewel. Zometeen wat betreft de LA Nieuwsquiz duiken we hier in de wereld van de jaren 80 films. Nederhorror, om precies te zijn.

0: Zij zaten dan toch te denken, doe je een jaren 80 Megabelle en radio, dan kan de Queen of Disco natuurlijk niet ontbreken. Die bijnaam verdiende Donna Summer, Love is in Control. Ondertussen een heel ander facet van de jaren 80. Neither Horror staat er nu op het menu.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: Deze hele week zijn we namelijk bij de nieuwsquiz op zoek naar een zogeheten BL'er, bekende Limburger. En die bekende Limburger van vandaag brak dus door in een Neder Horrorfilm. Een film die begin jaren 80 uitkwam. Film over een lift.
2: Breuken, je hebt weken aan die lift gewerkt. Er zijn ongelukken gebeurd. Er zijn mensen doodgegaan. Je moet me vertellen wat je weet. Wat is er met die lift aan de hand?
0: Wat is er toch met die lift aan de hand? Oh man, ik heb er vanmiddag nog een stukje zitten kikken. Vooral op het moment dat de kerel onthoofd werd. Decapitated door de lift. Ja, het is een beetje een gebrek aan special effects en dergelijke. Maar ik denk dat destijds toch veel mensen even dan een andere kant op hebben gekeken. Terwijl dat ze de bioscoop zochten. Nou, het zal geen mysterie zijn dat het over de film De Lift gaat. Maar we zijn dus op zoek naar de Limburgse hoofdrolspeler.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.
0: Welke Limburgse acteur zoeken wij vandaag? Brak dus door met die Neder Horrorfilm. Tickets voor het 11-jaar evenement bij de Kasteel.

Lekker, hè? Ja, pas op zich wel bij zo'n tropische, of enigszins tropische dinsdag. 28 graden, morgen dan moeten we het met 8 minder doen. Komen we waarschijnlijk niet boven de 20 graden. Hier trouwens zometeen een leuk uitzonderlijk verhaal, denk ik. Over huisdieren en de baasjes, die zijn natuurlijk nog alles onafscheidelijk. Maar als je nou samen gaat douchen met je papegaai, ja, dan mag het toch wel uitzonderlijk genoemd worden. Zometeen verhaal van Jos en Basje uit Ospel.

0: Ah, lekker. Peter Schilling, Meja Tom, völlig losgelöst. Hier net bij Ellen Vandaag, waar we het dus even over de band tussen huisdieren en hun baasjes hebben. En denk je nou meteen van, nou, ik laat iedere dag mijn hamster braaf 3 keer uit. En die zit s'avonds ook gewoon aan tafel om mee te genieten van een bordje spaghetti. Het kan altijd, ja, nog enthousiaster. Tenminste, zo hoor ik het verhaal van Jos en Basje wel aan. Jos en Basje. Jos is het baasje. En Basje is een papegaai, komen uit Ospel. En ja, die zijn toch echt wel onafscheidelijk. Jos neemt Basje overal mee naartoe. Basje is dus een papegaai, voor de goede orde.
1: Hij gaat mee naar de kroeg. Hij is mee geweest met de kermis in Ospel, elke dag. En zondags dan gaat hij dus mee douchen. Het zijn tropische vogels. En dat vindt hij hartstikke fijn. En dan zit hij hier op dat stokje. Ja, ik heb dat stokje moeten kopen, want mijn eigen stokje was te klein. Hier zit hij comfortabel erop. Dan gaat hij onder de sproeier. Dan komt hij ook op mijn schouder zitten. En dan gaan we fietsen. Hij heeft een hele hoop speelgoed erin hangen, want anders bijt hij mijn hele koosje kapot. Hij heeft er alleen kapot gebeten. En dan fietsen we zo 40 kilometer elke dag. Basje is mijn grote vriend. Hij is mijn steun en toeverlaat sinds mijn vrouw overleden is. Ik ben niet iemand die graag alleen is. Doordat ik hem meeneem, krijg ik heel veel contacten. 'S Morgens staan we op en dan gaan we naar buiten. Dan gaan we een dikke half uur wandelen. Er zit een haakje aan en dan doe ik hem op de rug leggen hier. En dan doe ik het zachtjes om zijn pootje. En dan zit hij vast. En als hij dan schrikt, zo van mijn schouder af krijgt, dan blijft hij aan dat ding hangen. Dat doet hem geen pijn aan zijn pootje, want hij hangt ook op zijn kop, ook af en toe aan zijn pootje in de kooi.
2: Oh ja, koffie te drinken. Koffie duurt te drinken, als ik bier zit te drinken, doe ik bier drinken.
1: En wat hij het allerliefste heeft, zijn walnoten. Kijk, en dan eet hij die helemaal leeg. En dan, ja, s'avonds doen we eten. Iedere avond hetzelfde, zoals wij zitten te eten, Dontje en ik, gaat hij ook zitten eten. S'avonds gaat hij ook nog een keer uit, maar als het donker is, dan heeft hij schrik. Dan gaat hij niet meer mee. Dus, hij is altijd bij me.
0: Ja, kijk, is wel prachtig. Ik vind vooral het stuk over het douchen van Jos en Basje toch wel grappig.
2: Hier, op dat stokje. Ja, ik heb dat stokje moeten kopen, want mijn eigen stokje was te klein.
0: Weet ik ook niet of hij dat zou moeten willen op je eigen stokje, want dan kunnen toch nog alles scherpe pootjes zijn. Hoe onafscheidelijk dat je dan ook bent met Basje. Nou, prachtig huisdierliefdesverhaal vanuit Ospel dus. Trouwens, zometeen weer naar dat filmdilemma. We zoeken de Limburgse hoofdrolspeler van de ethisch kraker De Lift.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Heerlijk, een blokje om. Maar daar is hij weer.
2: Oh.
1: Die felle steek onder je hiel. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
3: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak. Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKSkeukens.nl.
4: Mijn dochter, ze is weg. Ze heet Emma, 7 jaar, blond haar en ze draagt een blauwe jas.
5: Een vermist kind, elke seconde telt. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we iemand vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Wat dacht je van Japan?
12: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetangs zien in de jungle.
11: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
12: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
14: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie heeft 3 transporten met in totaal 2600 kilo zwaar vuurwerk onderschept. Dat gebeurde afgelopen weekend onder andere bij Heijen. Realityster Peter Gillis wil de gedwongen veiling van 3 van zijn vakantieparken, waaronder die in Valkenburg, tegenhouden. Ze zijn volgens hem te laag getaxeerd, bleek vandaag bij de rechtbank. En de gemeente Heerlen sluit een tijdje de woning in de wijk Zeswegen, waar zondag een explosie zware schade veroorzaakte.
0: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
15: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het waren acties van boerenactivisten. Premier Jette noemt de sabotageacties aan het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB, die kan besluiten om een landelijk stadionverbod op te leggen. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar 13 graden. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden.
2: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
16: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
2: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
16: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
17: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenboutique Weert alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
18: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
19: Stiel heggeschaar, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
20: Het gevoel, de muziek en fragmenten.

0: Coming Out van Diana Ross. En dat was dan aan het prille begin van de jaren 80. 1980 om precies te zijn. Wat veel mensen trouwens zeggen, op het moment dat ze terugdenken aan die jaren 80. Ja, dan gaat het ook nog alles over roken. Dat er nog gewoon gerookt werd in de trein, vliegtuig, klaslokalen. Sterker nog, bij feestjes dan stond er een dikke bak met pukken en sigaren op tafel.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Heel veel mensen kunnen zich dat nog wel voor de geest halen, maar op dit moment niet per se meer voorstellen. En hoewel het totale aantal rokers afneemt, zorgen sociale media, rokende influencers, populaire Netflix-series, voor een opvallende herleving van die sigaretten. Nu blijkt dat 40% van de jongeren rookt of vaped. Dat zijn natuurlijk wel zorgwekkende cijfers. Huisarts Maud Sluismans had vandaag wat tips om te stoppen. Ja, stoptober zit er ook aan te komen.
2: Het begint altijd met het stukje bewustwording. Waar ben ik mee bezig en wat doet het met me? Wat wil ik ermee? Dat is echt de allerbelangrijkste stap. En op het moment dat je er echt serieus mee aan de slag wil, dan denk ik toch oprecht dat de huisarts de eerste keuze is. En die kan met jou kijken van, pakken we dit zelf aan? Ben je in staat om dat zelf te doen? Heb je daar begeleiding mee nodig? En hoe ziet die begeleiding eruit? Want dat kan ook op allerlei verschillende manieren.
0: Ja, je hoeft het in ieder geval niet alleen te doen, wees je daar bewust van. Vandaag ging het trouwens ook over een nieuwe aflevering van de podcast Onder Vier Ogen. Ruud Kluijnen praatte in die nieuwe aflevering met Miss Patty Pampam. Dat is het alter ego van Pieter Roberts. Hij ging van Limburg naar Amsterdam, maar is nu weer terug in Amsterdam.
3: Heel graag in Amsterdam gewoond. Het meest dat we nog een paar jaar woonden, toen kwam dus de corona bijvoorbeeld. En toen viel alles een beetje zo stil. En dat vond ik eigenlijk, ja, niet leuk natuurlijk, want je wil eens werken. Dat is er dan even niet. Maar je hebt er wel extra van genoten, want de stad was toen zo mooi. En wie de stad toen al heel druk was. En ik woonde in het centrum. Toen dacht ik bij met, oh, ik wil hier niet meer zo blij van eigenlijk.
0: Ja, als je misschien benauwd geworden naar het heerlijke gesprek. Dat is natuurlijk te vingen via l1.nl/ondervierogen. En trouwens, vandaag ging het in Goed Regio ook met jaren 80 liefhebber Ivo Zende over films uit de jaren 80. En Ivo gaf zijn film tip 5.
4: Maar ik vind het heel lastig, want het is, ja, je hebt comedie en je hebt thriller en je hebt drama en je hebt avonturen. Je hebt zoveel. Dus ik denk dat ik toch uitkom bij Ghostbusters en bij E.T. En bij Wargames, omdat ik natuurlijk toch een beetje van die oude computers hou. En de Goonies, want ja, welk kind van de jaren 80 wilde geen Goonie zijn vroeger? Dus ik denk dat met Back to the Future samen een beetje mijn top 5 is.
0: Ja, de Goonies, ja, ik zit te denken, maar goed, ongetekend is het rij nu. De Goonies heb ik toch even gemist.
1: Heerlijk, die tijd van vroeger. Deze hele week bij L1.
0: Ja, over jaren 80 films gesproken. Zometeen over drie nederhorrorklassieker met een Limburger in de hoofdrol. Maar wie was er nou alweer? Yeah.

0: Ja, we hebben op deze dinsdag dus een mogelijkheid om komend weekend voor Uchtwal even helemaal extravagant op te pimpen. Namelijk tickets voor een nogal bijzondere voorstelling. Namelijk het Elfia evenement, een magische toestand. Heb ik lotte vertellen in ieder geval. Bij de kasteeltuinen Arsen, die liggen heel klor. De nieuwsquiz ging dus over films uit de jaren 80. En dan denken veel mensen al snel aan meneer Pacino.
1: Hello to my life.
0: De bijbehorende geweld natuurlijk, of even kijken deze meneer.
2: Here's Johnny.
0: Dat was ook geen heel vriendelijk heerschap. Tegelijkertijd de buurman.
3: Buurman, wat doet u nu?
0: Van Vlodder natuurlijk.
4: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Maar dit was dan Nederhorror, dat hij op het menu stond. Want in de ethische week zijn we dan bij de nieuwsquiz ook op zoek naar een bekende Limburger. En deze Limburger die we zoeken brak dan door in de jaren 80 film over een lift.
5: Zeg, wat was het eigenlijk met die lift vanmorgen?
6: Ach, niks bijzonders. Waarschijnlijk een storing in het circuit.
5: Waarom maak jij eigenlijk zo druk om die lift?
6: Die lift doet dingen die niet kunnen.
5: Ik doe ook wel eens dingen die niet kunnen.
6: Ja, maar jij bent geen machine.
0: Ja, machines die een eigen leven beginnen te leiden. Dat is een beetje artificiële intelligentie van la lettre. Welke Limburgse acteur hoort u hier? Wie speelde de hoofdrol in de klassieker De Lift van Dick Maas?
4: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.
0: Ja, en misschien zit hij nu op dit moment wel klaar met een bak popcorn. Natgekamde aardjes en dergelijke op de bank. Omdat je denkt, ja, De Lift, die film wil ik nog wel een keer kijken. Lekker griezelen op de dinsdagavond. Nou, laat je even weten wat dat het antwoord is van SVP.

0: Footloose, Kenny Loggins, hier net bij L1 Vandaag.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Wil ik verwoede pogingen ondernemen om een mogelijke prijswinnaar aan de lijn te krijgen. Harold, is dat gelukt? Hebben wij verbinding?
2: Goedenavond, met Harold.
0: Hey Harold, goedenavond. Ja, klopt. Ik spreek met Ruben Wekers, L1 Radio. Ik kreeg namelijk een antwoord van u binnen wat betreft die nieuwsquiz. Even een beetje service van de zaken. Worden ze op zoek naar een hoofdrolspeler Limburgspel te verstaan. Hoe de niedere horror klassieker mogen we wel noemen. Hoe de jaren 80. Help ik nog een beetje op weg. Ik klonk als volgt.
3: Breuken, je hebt weken aan die lift gewerkt. Er zijn ongelukken gebeurd. Er zijn mensen doodgegaan. Je moet me vertellen wat je weet. Wat is er met die lift aan de hand?
0: Ja, er was heel wat met die lift aan de hand. Heb je hem destijds gezien, Harold?
2: Jawel. Zeer scary. Hoe loopt.
0: Ik geloof meteen inderdaad. Nou, het zie ik in het geheugen gegrift. Een beetje traumatisch materiaal bij ons zelfs. Welke naam kwam je boven drie, Harold?
2: Die met kwam en geliefde Huubstapel dan het woord.
0: Ja, natuurlijk.
4: Goed! Ja, vind ik goed. Het is ook goed.
0: Als liftmonteur van dienst inderdaad, ja. Dit behekste, griezelige lift aan onder handen moet nemen. Ja, dat was een beetje het moment van de doorbraak, de carrière. Daarna nog in heel veel films gezien. Harold, ben ik wel benauwd. We zitten natuurlijk de hele week midden in de jaren 80. Behalve deze films, wat voor zaken komen er bij jeugd meteen naar boven als we het over de jaren 80 hebben? Een Rubik's Cube of bepaalde platen. Of het feit dat je overal gewoon kon roken. Of zulke dingen.
2: Ja, je vertelt inderdaad van het begin 70 is jaar of 50 jaar. Maar ik heb me wel eens moeten herinneren. In het Dorpsgezien. Dat is overal de oudbakken muren betoveren.
0: Ja.
2: En dan ook over het jaar weer. De slitjes die er aan doen gaan. Waar een beetje de sigaretten. Hoe ze brandje worden. Ja, dus laat meer nog onder in de tover zien. Ja, dat is echt nog steeds in de geheugen gegeven. Ja, natuurlijk. Van één kantje doe het zonder, maar alles
0: in de regel. Ja, precies, maar dan ben ik wel benauwd. Beschouw je dat als een vuurdeel dat Ted nu niet meer aan de hand is? Of is het toch wel een beetje sprake van sentiment naar dat tijd?
2: Nou ja, ik denk dat ik in de rol kan het allemaal opstellen. Maar ik denk, op dat gebied kan het restaurant is er wel goed. Maar die zijn er toch wel minder doorgeworden. Dat is wel een oorlog hier. Die gezelligheid aan top.
0: Ja,
2: dat is een boete. Ja, ik denk dat het wel minder is geworden.
0: Het wordt een anger sfeertje, dat kan ik me iets bevuurstellen inderdaad. Ja,
2: het samenhorigheid, DNP, ik heb ook geen wordt totaal anders dan het nu is. Maar iedere tijd heeft zijn charme, dus dat is ook zeker wel dikker dan tegen.
0: Dat is het ook. Niet alles was vroeger beter, maar sommige dingen dan wel.
2: Niet trucje gezegd, dat is één keer een ticket. Dus, benut dat ook.
0: Ja, precies. Hey, de tickets trouwens voor het 11-jaar evenement van de Kasteeltuin Arsen, die komen uren kant op. Ik zou zeggen, veel plezier alvast. En maak nog dankbaar gebruik voor een beetje jaren 80 sentiment.
2: Onjuist. Heel bedankt. Goede uitzending en een fijne avond.

0: Ontmoet internationale kunstenaars, ontdek unieke werken en koop direct van de maker op de Europe Art Fair, 19 en 20 september in MEC Maastricht. Bestel tickets voor de halve prijs met code LIMBURG26 op europeartfair.nl.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Paul Verstegen praat je nu hierbij over het laatste Limburgse nieuws. Dat gaat onder meer over een kale, licht corpulente campingbaas.
8: Daar hoor ik er Fox Wild van.
7: Oh, dat mag je niet zeggen dan. Hè?
9: Goedenavond Ruben. Realityster Peter Gillis, daar heb je het over. Die probeerde vandaag bij de rechter de gedwongen veiling van 3 van zijn vakantieparken tegen te houden. Hij wil uitstellen omdat de parken volgens hem te laag zijn getaxeerd. Onder die 3 parken het stadsresort Valkenburg, dat Gillis in 2021 kocht, nooit is opengegaan en er grotendeels ongebruikt bij ligt. Gillis moet verkopen om een schuld van ruim €27 miljoen te betalen. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De politie heeft 3 transporten met zwaar vuurwerk onderschept. Dat gebeurde afgelopen weekend, onder andere bij Heijen. In totaal gaat het om 2600 kilo vuurwerk. 7 verdachten zijn aangehouden, maar of ook in Heijen mensen zijn gearresteerd, is niet duidelijk. Het vuurwerk lag opgeslagen in Duitsland en werd van daaruit naar ons land geïmporteerd. Wat het kabinet betreft hebben we het komend jaar minder te besteden. Al worden volgens de Weertse econoom Bart Verspagen lagere inkomens wat meer gespaard dan hogere inkomens. Verspagen mist bij dit kabinet een duidelijke toekomstvisie in de vandaag op Prinsjesdag gepresenteerde economische plannen.
10: Als we onze defensie willen opschroeven, als we iets aan het klimaat toch willen gaan doen, ja, dan zal dat geld kosten. En dat geld moet op de een of andere manier door de Nederlanders opgebracht worden. Dus dat heeft een invloed, maar het kabinet heeft daar nog niet echt een visie op ontwikkeld.
9: De gemeente Heerlen sluit tijdelijk de woning aan de Zeswegenlaan. Daar vond de afgelopen zondag een explosie plaats, waardoor de gevel en de deur zwaar beschadigd werden. De politie is nog bezig met onderzoek. Volgens burgemeester Wever is de tijdelijke sluiting nodig om de rust in de buurt terug te brengen en de veiligheid van bewoners en omwonenden te waarborgen. Justitie stelt een 28-jarige man aansprakelijk voor dodelijk ongeluk na een inbraakpoging bij een tankstation in Kessel vorige week. Justitie verdenkt de man van poging tot diefstal en dood door schuld wegens roekeloos rijgedrag toen de politie hem en zijn mede-inbrekers probeerden aan te houden. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 crashte de auto. Een 48-jarige inzittende kwam daarbij om het leven.
7: En doen we morgen weer een beetje zomer of meer richting de herfst?
9: Van alles wat. Aan het einde van de avond en vannacht is het regen, mogelijk met onweer. Morgen wisselend weer, dat wil zeggen bewolking, opklaringen en met name in de middag regen en onweersbuien. Nou. En het wordt zo'n 20 graden.
7: Kijk eens, nou, dan mist alleen maar de sneeuw. Paul, dankjewel. Ja. Zo meteen hier Paul Simon. Ja, over Paul gesproken, maar eerst nog Michael Jackson.

0: Late in the evening. Vuiljub, zeg maar, uur. Nog een kwartiertje, dan is het 7 uur op de dinsdag in de evening. En wat betreft het weer, het belooft misschien nog wel een beetje de laatste zwoele zomeravond te weren. Misschien dat het nog de mogelijkheid geeft om lekker even boete te zetten. Misschien zet je al boete. Groot gelijk. De komende dagen is die mogelijkheid in ieder geval iets minder van toepassing, denk ik. Wat spattekes regen, die zullen er weer gaan vallen. Dat is misschien ook nog wel extra slecht nieuws voor een duo in de vorm van Tim en Finn. Want die gaan de komende 3 dagen als dakloze leven. En nou is dat natuurlijk sowieso een erg zwaar bestaan. Maar moet je voorstellen op het moment dat het keihard regent en koud is, dan is dat nog wel een extra last natuurlijk. Onbekend je stad, zonder geld, telefoon, eer te drinken, neem het maar op. De bedoelingen achter die actie van Tim en Finn, ze zien van Veldwerk 046. Bedoeling is bewustwording creëren, mensen raken ook en bovenal geld ophalen voor shelter suits en shelter bags.
1: Mijn naam is Tom.
2: Hey, ik ben Finn.
1: En wij gaan een 3 dagen dakloosheid gaan ervaren om te kijken wat dat met je doet.
3: En waar gaan jullie naartoe?
1: Geen idee.
2: De grote vraag.
1: Vorig jaar hebben we een sleep-out gedaan, toen natuurlijk 1 nacht buiten ervaren. En ik meteen na die nacht dacht, ja, weet je, dit is wel een bepaalde ervaring, maar we hebben niet alle ongemakken gevoeld. Dus vandaar dat we nu een breder trekken naar het buitenland gaan. Ergens waar we de taal niet spreken.
4: Hallo allemaal, het is 2 uur 's nachts.
2: Als veldwerkers gaan wij buiten op pad, hier in de westelijke Mijnstreek, zoeken we dakloze mensen op. Kijken we of we nodig hebben, waar we ze mee kunnen helpen. Het kunnen kleine dingen zijn zoals eten, drinken, tent. Maar we proberen ze ook te helpen natuurlijk naar een betere toekomst, dus een dak boven hun hoofd. Wij werken natuurlijk met dakloze mensen en op deze manier proberen we toch wat dichterbij te komen. Waar loop je tegenaan? Waar zit het ongemak? Waar zit de onzekerheid? Om zo een beetje meer te leren over hoe zij zich voelen. En dat ook mee te kunnen nemen in ons eigen werk.
1: Ongeacht waar we naartoe gaan, ja, gaan we bepaalde dingen ervaren. Je kunt je heel druk maken over ja, wat als. We moeten het gewoon ondergaan en dan gaan we zien wat we gaan meemaken.
0: Ja, ik ben erg benieuwd, moet ik zeggen. We zijn al bezig om aan het eind van deze week, aan het eind van de 3 dagen van dit duo, even contact met ze op te nemen. Wie het was, dat is dan natuurlijk de grote vraag. En daar ben ik al met een collega erover. Ja, kunnen we niet even bellen om al even het vast te leggen voor aan het eind van de week? En zegt, ja, Ruben, ze hebben ook in de telefoon bij.
5: L1 80's. 1 week 80's.
0: Ah ja, dat is natuurlijk dan ook het bijkomende handicap.

0: Ik wil zeggen, daar moest dat nog even iets achteraan komen. De Power Station met Sam Like It Hard. L1. Ook een prachtige ethische parel. Tegelijkertijd ook even na de dag van vandaag. Ja, heel wat gekke hoedjes kwamen er weer voorbij. Ik ben eerlijk gezegd, ik heb er echt niet in gezien wat ik vandaag sta. Nou, dat is wel mooi. Maar goed, dat kan ook met mijn beperkte modieuze vaardigheden te maken hebben. Het woord was natuurlijk vandaag ook weer aan de koning zelf. En zijn boodschap in de troonrede: houd de democratie in ere en koester het.
1: Democratie is geen platte rekensom, maar een mentaliteit die moet leven in ieder van ons. Iedereen die iets doet voor een ander, als vrijwilliger, mantelzorg of anderszins, draagt bij aan het algemeen belang en maakt Nederland sterker. Gelukkig bestaat die Nederlandse traditie van gemeenschapszin nog steeds, als antistof tegen polarisatie. Daarom is het zo belangrijk het democratiebegrip niet verder te versmallen tot het gelijk van de helft plus één. Democratie moet mensen verenigen en

0: Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade. Ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten. Met onze
1: chocolade. Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland. Voordeeluitjes.nl.
0: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op Rousseau.nl.
2: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert. Beweegt Limburg.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
2: Ontdek nu bij Hackert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
5: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: 24. Download de app en start met vinden.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
2: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie heeft 3 transporten met in totaal 2600 kilo zwaar vuurwerk onderschept. Dat gebeurde afgelopen weekend onder andere bij Heijen. Realityster Peter Gillis wil de gedwongen veiling van 3 van zijn vakantieparken, waaronder die in Valkenburg, tegenhouden. Ze zijn volgens hem te laag getaxeerd, bleek vandaag bij de rechtbank. En de Weertse econoom Bart Verspagen mist visie bij de economische plannen die het kabinet vandaag op Prinsjesdag heeft gepresenteerd. Stijgende uitgaven op defensie en klimaat kunnen volgens Verspagen alleen betaald worden door meer belasting te heffen.
4: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Morgen beginnen de algemene politieke beschouwingen, waarin de miljoenennota door de Tweede Kamer wordt besproken. Politiek verslaggever Lars Geerts is benieuwd naar de opstelling van pro-leider Jesse Klaver, maar niet alleen naar die van hem.
6: En ik ga letten op Ja 21 van Joost Eertmans. En ik ga kijken naar Mirjam Bikker en van de ChristenUnie en Jan Struijs van 50PLUS. Want waar iedereen naar op zoek is, is waar zit de ruimte? Waar zit de mogelijkheid om dit kabinet verder te helpen? En daarmee, nou ja, dat is dan de grote vraag die erboven ligt, ook de politiek verder te helpen.
5: De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen allemaal uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het ging om acties van boerenactivisten. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man en 3 anderen raakten gewond bij dat incident. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden.

0: Kiss. Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor, nu tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is de staaf verwijderd, bevestigt de NS aan persbureau ANP. De spoorwegen vermoeden opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. De metalen staaf is aan de politie gegeven. Veel van de plannen die vandaag op Prinsjesdag werden gepresenteerd lagen al op straat, maar vanmiddag werd duidelijk hoe het kabinet ze wil betalen. Onder meer door een lichte daling van de koopkracht. Economieverslaggever Roland Muller.
2: Nou, dat betekent concreet dat ze volgend jaar in ieder geval een beetje minder kunnen gaan uitgeven dan dit jaar. Het gaat om 0,1%, dus dat is wel echt beperkt. Ja, en de tweede maatregel is: het kabinet wil graag de inflatie een beetje drukken. En dat proberen ze door accijnskortingen. En daarmee komen ze die huishoudens een beetje tegemoet.
1: Morgen beginnen de algemene beschouwingen. Dan bespreekt de Tweede Kamer de plannen. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het politieonderzoek bij een recreatieplas in Arnhem is afgerond. Vandaag werd er een lichaam gevonden. Volgens vrienden zou dat van de zanger Ben Sanders zijn. Hij was al even vermist. De politie is voorzichtig met informatie, zegt deze verslaggever van RTL Boulevard.
3: Dat ze iemand hebben gevonden in die zoekactie. Dat het dezelfde persoon is die ze die ochtend dus zochten.
4: Voor signalement.
3: Precies, nou dat signalement wat we net al zeiden, dat past bij Ben Sanders. Ja, in combinatie met de familie moeten we uitgaan van dat zwartste scenario.
1: De 43-jarige Sanders werd bekend in 2011 als winnaar van The Voice of Holland. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw regen, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 9 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met boeren en boerenorganisaties, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: Ronde in agrarische kringen vertelde dat de afgelopen dagen in online groepen er gesproken werd over vergaande acties op Prinsjesdag. En een van die bronnen zegt dat ook de sabotage van het spoor is besproken. En daar ging het over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moeten worden.
1: De politie wil niet ingaan op de vraag wie mogelijk verantwoordelijk is. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. Een commissie die de moord op 7 baby's in een Brits ziekenhuis heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. Volgens de onderzoekers ontbreekt het bijvoorbeeld aan een protocol voor personeel dat patiënten verwondt, zegt deze verslaggever van Sky News.
3: The hospital's safeguarding policy didn't mention the possibility of deliberate harm by a staff member. To this day there is no NHS-wide protocol on deliberate harm by staff.
1: In het ziekenhuis werden 7 baby's omgebracht door een verpleegkundige. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man bemoeide zich met het incident. De influencer en 3 anderen raakten gewond. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten, mogelijk een bui. Morgen regen, maar ook zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op het apparaat. Aan het begin van de avond is er opnieuw een metalen staaf van het spoor verwijderd. Het gebeurde tussen Holten en Rijssen. De NS vermoedt opzet, zegt het spoorbedrijf tegen het ANP. Vandaag zorgt een sabotageactie ervoor dat het treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten daarachter zitten. Zo werden in appgroepen instructies gedeeld. Verslaggever Matthijs van de Wiel.
2: In andere online groepen met veel boeren ging vandaag een foto rond van metalen buizen op het spoor. Door wie en waar de foto is gemaakt, dat is nog onduidelijk. De politie wil nog niet ingaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor. Houdt alle scenario's open.
1: FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB. Dan het weer aan zee, steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui bij ongeveer 13 graden. Morgen vooral in de middag veel buien, het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale groep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt. Aan het begin van de avond is opnieuw een metalen staaf gevonden op het spoor. Deze keer tussen Holten en Rijssen in Overijssel. De NS gaat uit van opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis in Liverpool heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Ledby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, het is bewolkt en het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij Teugen op de Veluwe zijn opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en morgenochtend ook extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die vandaag op het spoor werden gevonden. En het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd. Waardoor er ook weinig beelden van zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Macklemore zegt dat hij niet meer mag optreden vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor zijn tour. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de vierde positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden.

0: is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en komende ochtend extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die gisteren op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Bij Teug op de Veluwe zijn gisteravond ook opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er daar een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat opnieuw uit van een nieuwe sabotageactie. Treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. In totaal zijn er 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen gisteren. Er werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boeren. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog. Kritische Iraniërs in het Westen worden bespioneerd door het regime in Teheran. Het gebeurt met software die de Iraanse dienst op hun apparaten zet. Die waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD samen met de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Via sociale media wordt het vertrouwen van Iraanse dissidenten gewonnen en hen gevraagd hun bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Activisten en journalisten die slachtoffer zijn geworden zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, zegt de AIVD niet. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De bewoners van 5 bovengelegen woningen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de supermarkt in Amsterdam-West. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn voorlopig laatste wedstrijd. Maar de voorzitter...